0: de zon door. Het blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. Hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar dus. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

discover that

0: never leave you.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpenerwaard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpenerwaard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 16 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt. Dat betekent een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zon. En het blijft vrijwel overal droog. Er waait een zwakke wind uit een noordelijke richting. En het wordt vanmiddag rond de 23 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen, vooral in de nanacht en ochtend, kans op wat lichte regen. In de middag breekt af en toe de zon door en er waait morgen een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op dinsdag is de kans op een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er is veel bewolking. De minimumtemperatuur opnieuw rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn er ook weer flinke zonnige perioden. De wind is matig van kracht en windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw 15 graden en de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien weer groot. Een matige wind uit de richtingen tussen west en zuidwest. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook nog geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn. Maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoten is niet bekend. De politie doet nog onderzoek. Aan de Sofoklesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flatgebouw moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben en daarna naar het dak gevlucht zijn. De politie kan niet bevestigen dat dat zo is. Die kan alleen zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. De brandweer heeft met een ladderwagen de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. Een onderhandelaar van de politie heeft met de man weten te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen verwoest. Wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. De brand is nog niet onder controle en de vuurlijn breidt zich naar meerdere kanten uit. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein van de Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag, een introductieweek voor studenten die het komende collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee, dit jaar waarschijnlijk iets minder. Week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoeten van medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen hun kennismakingsrondes deze week. Het weer dan nog. Het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. Hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar dus. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpenerwaard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpenerwaard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 16 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt, betekent een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zon. En het blijft vrijwel overal droog. Er waait een zwakke wind uit een noordelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 23 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen, vooral in de nanacht en ochtend, kans op wat lichte regen. In de middag breekt af en toe de zon door en er waait morgen een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op dinsdag is de kans op een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er is veel bewolking. De minimumtemperatuur opnieuw rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn er ook weer flinke zonnige perioden. De wind is matig van kracht en windkracht 3 tot 4 uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw 15 graden en de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien weer groot. Een matige wind uit de richtingen tussen west en zuidwest. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook nog geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn. Maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoten is niet bekend. De politie doet nog onderzoek. Aan de Sophoclesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flatgebouw moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben en daarna naar het dak gevlucht zijn. De politie kan niet bevestigen dat dat zo is. Die kan alleen zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. De brandweer heeft met een ladderwagen de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. Een onderhandelaar van de politie heeft met de man weten te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen verwoest. Wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. De brand is nog niet onder controle en de vuurlijn breidt zich naar meerdere kanten uit. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein van de Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag. Een introductieweek voor studenten die het komende collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee, dit jaar waarschijnlijk iets minder. Week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoeten van medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen hun kennismakingsrondes deze week. Het weer dan nog. Het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. Hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar dus. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpener Waard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpener Waard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 16 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt, betekent een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zon. En het blijft vrijwel overal droog. Er waait een zwakke wind uit een noordelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 23 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen, vooral in de nanacht en ochtend, kans op wat lichte regen. In de middag breekt af en toe de zon door en er waait morgen een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op dinsdag is de kans op een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er is zoveel bewolking. De minimumtemperatuur opnieuw rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn er ook weer flinke zonnige perioden. De wind is matig van kracht en windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw 15 graden en de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien weer groot. Een matige wind uit de richtingen tussen west en zuidwest. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook nog geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn. Maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoten is niet bekend. De politie doet nog onderzoek. Aan de Sofoclesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flatgebouw moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben en daarna naar het dak gevlucht zijn. De politie kan niet bevestigen dat dat zo is. Die kan alleen zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. De brandweer heeft met een ladderwagen de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. Een onderhandelaar van de politie heeft met de man weten te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen verwoest. Wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. De brand is nog niet onder controle en de vuurlijn breidt zich naar meerdere kanten uit. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein van de Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag, een introductieweek voor studenten die het komende collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee, dit jaar waarschijnlijk iets minder. Week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoeten van medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen hun kennismakingsrondes deze week. Het weer dan nog. Het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden. Hele normale temperaturen voor de tijd van het jaar dus. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpener Waard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpener Waard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 16 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt, betekent een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zon. En het blijft vrijwel overal droog. Er waait een zwakke wind uit een noordelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 23 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen, vooral in de nanacht en ochtend, kans op wat lichte regen. In de middag breekt af en toe de zon door en er waait morgen een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op dinsdag is de kans op een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er is zoveel bewolking. De minimumtemperatuur opnieuw rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn er ook weer flinke zonnige perioden. De wind is matig van kracht en windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw 15 graden en de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien weer groot. Een matige wind uit de richtingen tussen west en zuidwest. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: is Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl.
1: Van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Eerste Middellandstraat in Rotterdam is vandaag meerdere malen geschoten. Er zijn geen gewonden en er is ook nog geen verdachte aangehouden. Wel vonden agenten meerdere hulzen en een vuurwapen op de grond. Buurtbewoners melden dat er wel 10 keer geschoten zou zijn. Maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Wie het doelwit was van de schoot is niet bekend. De politie doet nog onderzoek. Aan de Sofoclesstraat in Rotterdam-Lombardije hebben hulpdiensten vanochtend een man van een flatgebouw moeten halen. De man zou eerder op de dag zijn moeder mishandeld hebben en daarna naar het dak gevlucht zijn. De politie kan niet bevestigen dat dat zo is. Die kan alleen zeggen dat het gaat om een ruzie in de relationele sfeer. De brandweer heeft met een ladderwagen de man van het dak gehaald. Hij zou gedreigd hebben om stoeptegels naar beneden te gooien. Een onderhandelaar van de politie heeft met de man weten te praten. Bij de bosbrand in de Belgische Ardennen is inmiddels zeker 3000 hectare van het natuurgebied De Hoge Venen verwoest. Het wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. De brand is nog niet onder controle en de vuurlijn breidt zich naar meerdere kanten uit. Behalve door de veranderende wind verloopt het blussen ook moeizaam door het ruige terrein van De Hoge Venen. Er zijn maar weinig wegen naar het gebied en de uitgestrekte veengebieden maken het blussen lastig. Rotterdam wordt vanaf vandaag overspoeld door nieuwe eerstejaarsstudenten. De Eureka-week begint vandaag, een introductieweek voor studenten die het komende collegejaar in Rotterdam gaan studeren. Eureka-week duurt tot en met woensdagavond. Vorig jaar deden er 3700 studenten mee, dit jaar waarschijnlijk iets minder. Week staat in het teken van het ontdekken van de stad, ontmoeten van medestudenten en allerlei activiteiten. Ook veel studentenverenigingen doen hun kennismakingsrondes deze week. Het weer dan nog. Het is vandaag een rustige zomerdag met temperaturen die niet meer zo hoog zijn als de afgelopen dagen. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Het blijft tot vanavond droog. De middagtemperatuur komt uit op 23 of 24 graden.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CQZ vandaag. Ik ben Noah van den Heuvel. Vrijdag is aan het einde van de middag brand uitgebroken langs het treinspoor ter hoogte van de Zuidplasweg in Nieuwekerk aan den IJssel. Er waren flink wat vlammen en rook te zien. De brandweer was ter plaatse om de brand te blussen. Vanwege de brand, de rookontwikkeling en de aanwezigheid van hulpdiensten bij het spoor werd het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Wel is er een verhoogd brandrisico door de aanhoudende droogte. De verschillende wegen in de Krimpenerwaard die werden afgesloten om sluipverkeer tegen te gaan, worden tijdelijk weer geopend. Dit laat de gemeente Krimpenerwaard weten. Tijdens de afsluiting van de Algrabrug werden verschillende toegangswegen in het binnengebied afgesloten als maatregel tegen sluipverkeer. Ook voor inwoners gold het inrijverbod. Vanwege de meevallende verkeersdrukte worden de maatregelen niet langer tot en met 4 september gehandhaafd. Er is wel een mogelijkheid dat de maatregelen terugkeren als het sluipverkeer toeneemt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 16 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt, betekent een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zon. En het blijft vrijwel overal droog. Er waait een zwakke wind uit een noordelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 23 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen, vooral in de nanacht en ochtend, kans op wat lichte regen. In de middag breekt af en toe de zon door en er waait morgen een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op dinsdag is de kans op een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er is veel bewolking. De minimumtemperatuur opnieuw rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn er ook weer flinke zonnige perioden. De wind is matig van kracht en windkracht 3 tot 4 uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw 15 graden en de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien weer groot. Een matige wind uit de richtingen tussen west en zuidwest. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Gistermiddag is er meermaals geschoten op de Eerste Middellandstraat in Rotterdam-Delfshaven. En rond 11:15 kreeg de politie de eerste meldingen over een schietpartij. Op de stoep zijn meerdere kogelhulzen gevonden. Onder een container vond de politie het vuurwapen. Even na 3:00 heeft de politie een 26-jarige Rotterdammer aangehouden op de afrit van de A4 bij Nieuw-Vennep. Hij wordt ervan verdacht te hebben geschoten. Waarom er geschoten is, is nog onbekend. Een merkzame bestelbusbestuurder heeft in Berkel en Roderijs een grotere brand voorkomen. De man zag rookontwikkeling op het industrieterrein bij de N471. Toen hij op onderzoek uitging, zag hij vlammen bij een boerderij aan de verlengde laan van Koot, zo meldt een 112-correspondent. Bij de boerderij stond de bergafval in brand. De brandweer heeft de brand vrij snel onder controle gekregen, maar zoekt nog uit hoe de bergafval vlam heeft kunnen vatten. En Amerikaanse president Donald Trump wil de gezamenlijke militaire oefening met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefening vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen de VS veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president van de Verenigde Staten is. De oefening begint vandaag en duurt 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. En Feyenoord heeft gistermiddag in de eigen Kuip met 2-2 gelijk gespeeld tegen Go Ahead Eagles uit Deventer. De Rotterdammers kwamen in speelronde 2 van de Eredivisie nog wel op een 2-0 voorsprong, maar gaven die in het laatste half uur weer weg. Eerder in het weekend won Sparta op bezoek bij Telstar met 3-1 en verloor Excelsior nipt met 2-1 van PSV. Feyenoord staat momenteel 7 in de Eredivisie. Excelsior verlaat de koppositie en vinden we terug op plek 9 op de ranglijst en Sparta staat 12e na 2 speelronden. En dan nog het weer. De ochtend begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend trekt de regen weg. Vanmiddag soms wat zon en droog bij 22 graden. Vanavond droog, later in de nacht kans op regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen bewolkt met periode van regen. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee Marcheert. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De fietspaden en voetpaden op en rond Sportpark Schenkel in Capelle aan den IJssel krijgen nieuw asfalt en nieuwe tegels. Op maandag 14 september beginnen de werkzaamheden aan het Jasmijnpad, Molenpad, Hockeypad en Voetbalpad. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 2 oktober. Omleidingen voor voetgangers en fietsers worden aangegeven met borden. Voetgangers kunnen de meeste locaties gewoon passeren, behalve bij het hockeypad. De aannemer doet zijn best de overlast, zoals geluidsoverlast, zoveel mogelijk te beperken volgens de gemeente. Het Van Capellenhuis in Capelle aan den IJssel gaat met een feestelijk festival van vrijdag 11 tot en met zondag 13 september het nieuwe concertseizoen openen. Het programma in het weekend heeft verschillende soorten muziek, zoals jazz en kamermuziek. En er is ook een kindervoorstelling en een kameropera. De komende maand werkt het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpende Waard aan het verbeteren van de capaciteit van de aflaat Eendrachtspolder bij Zevenhuizen. Dit is een buis die de Rotte met de calamiteitenberging verbindt. Na de werkzaamheden kan water sneller de Eendrachtspolder instromen bij extreme regenval. Hierdoor kan mogelijke wateroverlast bij flinke regenbuien nog beter voorkomen worden. Wanneer het regent, wordt er te veel aan water uit de polder om de Rotte door middel van gemalen naar de Rotte gepompt. Vervolgens stroomt dit water richting Rotterdam en wordt het via een groot gemaal, het Schildhuis, naar de Nieuwe Maas gepompt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 16 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt, betekent een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zon. En het blijft vrijwel overal droog. Er waait een zwakke wind uit een noordelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 23 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen, vooral in de nanacht en ochtend, kans op wat lichte regen. In de middag breekt af en toe de zon door en er waait morgen een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op dinsdag is de kans op een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er is zoveel bewolking. De minimumtemperatuur opnieuw rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn er ook weer flinke zonnige perioden. De wind is matig van kracht en windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw 15 graden en de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien weer groot. Een matige wind uit de richtingen tussen west en zuidwest. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is niet al te druk op de weg. Er staan een paar files op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Koog en Zaanstad Zuid 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk 9 kilometer langzaam rijdend verkeer met daar 10 minuten op onthoud. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderlo 5 kilometer langzaam rijdend verkeer met daar 10 tot 15 minuten vertraging. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek 5 kilometer file. Ook daar is het oponthoud bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Gistermiddag is er meermaals geschoten op de Eerste Middellandstraat in Rotterdam-Delfshaven. Rond 11:15 kreeg de politie de eerste meldingen over een schietpartij. Op de stoep zijn meerdere kogelhulzen gevonden. Onder een container vond de politie het vuurwapen. Even na 3 uur heeft de politie een 26-jarige Rotterdammer aangehouden op de afrit van de A4 bij Nieuw-Vennep. Hij wordt ervan verdacht te hebben geschoten. Waarom er geschoten is nog onbekend. Een merkzame bestelbusbestuurder heeft in Berkel en Roderijs een grotere brand voorkomen. De man zag rookontwikkeling op het industrieterrein bij de N471. Toen hij op onderzoek uitging, zag hij vlammen bij een boerderij aan de verlengde laan van Koot, zo meldt een 112-correspondent. Bij de boerderij stond de bergafval in brand. De brandweer heeft de brand vrij snel onder controle gekregen, maar zoekt nog uit hoe de bergafval vlam heeft kunnen vatten. En Amerikaanse president Donald Trump wil de gezamenlijke militaire oefening met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefening vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen de VS veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president van de Verenigde Staten is. De oefening begint vandaag en duurt 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. En Feyenoord heeft gistermiddag in de eigen Kuip met 2-2 gelijk gespeeld tegen Go Ahead Eagles uit Deventer. De Rotterdammers kwamen in speelronde 2 van de Eredivisie nog wel op een 2-0 voorsprong, maar gaven die in het laatste half uur weer weg. Eerder in het weekend won Sparta op bezoek bij Telstar met 3-1 en verloor Excelsior nipt met 2-1 van PSV. Feyenoord staat momenteel 7 in de Eredivisie. Excelsior verlaat de koppositie en vinden we terug op plek 9 op de ranglijst en Sparta staat 12e na 2 speelronden. En dan nog het weer. De ochtend begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend trekt de regen weg. Vanmiddag soms wat zon en droog bij 22 graden. Vanavond droog, later in de nacht kans op regen. Het koelt af na 15 graden. Morgen bewolkt met periode van regen. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is nog niet al te druk op de weg door de zomervakantie in een groot deel van het land. Toch staan er wel een paar files op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. De vertraging is een kwartier. A58 naar Eindhoven tussen knooppunt Baars en Oorschot. 4 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. A58 van Breda naar Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal-Oost en knooppunt De Stok. 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek. 5 kilometer file. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De fietspaden en voetpaden op en rond Sportpark Schenkel in Capelle aan den IJssel krijgen nieuw asfalt en nieuwe tegels. Op maandag 14 september beginnen de werkzaamheden aan het Jasmijnpad, Molenpad, Hockeypad en Voetbalpad. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 2 oktober. Omleidingen voor voetgangers en fietsers worden aangegeven met borden. Voetgangers kunnen de meeste locaties gewoon passeren, behalve bij het hockeypad. De aannemer doet zijn best de overlast, zoals geluidsoverlast, zoveel mogelijk te beperken volgens de gemeente. Het Van Capellenhuis in Capelle aan den IJssel gaat met een feestelijk festival van vrijdag 11 tot en met zondag 13 september het nieuwe concertseizoen openen. Het programma in het weekend heeft verschillende soorten muziek, zoals jazz en kamermuziek. En er is ook een kindervoorstelling en een kameropera. De komende maand werkt het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpenerwaard aan het verbeteren van de capaciteit van de aflaat Eendrachtspolder bij Zevenhuizen. Dit is een buis die de Rotte met de calamiteitenberging verbindt. Na de werkzaamheden kan water sneller de Eendrachtspolder instromen bij extreme regenval. Hierdoor kan mogelijke wateroverlast bij flinke regenbuien nog beter voorkomen worden. Wanneer het regent, wordt er te veel aan water uit de polder om de Rotte door middel van gemalen naar de Rotte gepompt. Vervolgens stroomt dit water richting Rotterdam en wordt het via een groot gemaal, het Schildhuis, naar de Nieuwe Maas gepompt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 16 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt, betekent een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zon. En het blijft vrijwel overal droog. Er waait een zwakke wind uit een noordelijke richting en het wordt vanmiddag rond de 23 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen, vooral in de nanacht en ochtend, kans op wat lichte regen. In de middag breekt af en toe de zon door en er waait morgen een zwakke wind uit het noordwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op dinsdag is de kans op een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Er is zoveel bewolking. De minimumtemperatuur opnieuw rond de 15, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag kan er nog een enkele bui vallen, maar er zijn er ook weer flinke zonnige perioden. De wind is matig van kracht en windkracht 3 tot 4 uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur opnieuw 15 graden en de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op donderdag en vrijdag is de kans op een paar buien weer groot. Een matige wind uit de richtingen tussen west en zuidwest. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn vanmorgen nog niet al te veel problemen onderweg. Er staan een paar files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroeg en Hoevelaken, 7 kilometer met een kwartier vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderloo ook 7 met een kwartier oponthoud. En 35 Zwolle richting Almelo, bij Wierdewest 5 kilometer file. De vertraging is daar 10 tot 15 minuten. En 50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en Knopend Hattermerbroek. 5 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. En op de N279 is vanmorgen een ongeluk gebeurd van Helmond naar Den Bosch bij Beek en Donk. Daar staat nu 5 kilometer file met een kwartier vertraging, maar de weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Vandaag begint voor zo'n 3 à 4.000 jongvolwassenen het studentenleven in Rotterdam. Ze doen namelijk mee aan de Eureka-week. Dat is de introductieweek van de Erasmus Universiteit. Gisteren konden deelnemers zich registreren. Vanaf vandaag start het feest Gedruis. De Eureka-week start vandaag en duurt tot en met woensdag. Daarna duurt het nog wel even voordat de studieboeken op tafel gaan. Het academisch studiejaar start op 31 augustus. En gistermiddag zijn er schoten gelost op de Eerste Middellandstraat in Rotterdam-Delfshaven. Rond 11:15 kreeg de politie de eerste meldingen over een mogelijke schietpartij. Op de stoep zijn meerdere kogelhulzen gevonden. Onder een container vond de politie het vuurwapen, maar er was geen slachtoffer. Even na 3:00 heeft de politie een 26-jarige Rotterdammer aangehouden op de afrit van Nieuw-Vennep op de A4. Hij wordt verdacht van het schieten. Waarom er is geschoten is nog onduidelijk. En een opmerkzame bestelbusbestuurder heeft in Berkel en Roderijs een grote brand voorkomen. De man zag rookontwikkeling op het industrieterrein bij de N471. Toen hij op onderzoek uitging, zag hij vlammen bij een boerderij aan de verlengde laan van Koot. Zo meldt een 112-correspondent. Bij de boerderij stond een berg afval in brand. De brandweer had de brand vrij snel onder controle. En premier Jette hoopt voor volgende week vrijdag genoeg steun van de oppositie te hebben voor de plannen die het kabinet met Prinsjesdag wil presenteren. Daarvoor moet er wel flink onderhandeld worden met partijen zoals Ja 21 en Pro. Premier Jette staat open voor andere ideeën, maar kan ook nog wachten. Het kabinet kan namelijk ook zonder steun de begroting presenteren op Prinsjesdag. Tijdens de algemene politieke beschouwingen kan dan per plan een meerderheid worden gezocht. En dan nog het weer. De dag begint bewolkt, maar in de loop van de ochtend trekt de regen weg. Vanmiddag soms wat zon en droog bij 22 graden. Vanavond droog, later in de nacht kans op regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen bewolkt met perioden van regen. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat file na een ongeluk. Tussen Arnhem Noord en knooppunt Grijzoord 6 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is inmiddels wel weer vrij. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijzoord 5 kilometer met een kwartier op onthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Verder is het erg druk op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek. Broek 5 kilometer file met 10 tot 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

tweede klas. A voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: gaan.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De fietspaden en voetpaden op en rond Sportpark Schenkel in Capelle aan den IJssel krijgen nieuw asfalt en nieuwe tegels. Op maandag 14 september beginnen de werkzaamheden aan het Jasmijnpad, Molenpad, Hockeypad en Voetbalpad. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 2 oktober. Omleidingen voor voetgangers en fietsers worden aangegeven met borden. Voetgangers kunnen de meeste locaties gewoon passeren, behalve bij het hockeypad. De aannemer doet zijn best de overlast, zoals geluidsoverlast, zoveel mogelijk te beperken volgens de gemeente. Het Van Capellenhuis in Capelle aan den IJssel gaat met een feestelijk festival van vrijdag 11 tot en met zondag 13 september het nieuwe concertseizoen openen. Het programma in het weekend heeft verschillende soorten muziek, zoals jazz en kamermuziek. En er is ook een kindervoorstelling en een kameropera. De komende maand werkt het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpende Waard aan het verbeteren van de capaciteit van de aflaat Eendrachtspolder bij Zevenhuizen. Dit is een buis die de Rotte met de calamiteitenberging verbindt. Na de werkzaamheden kan water sneller de Eendrachtspolder instromen bij extreme regenval. Hierdoor kan mogelijke wateroverlast bij flinke regenbuien nog beter voorkomen worden. Wanneer het regent, wordt er te veel aan water uit de polder om de Rotte door middel van gemalen naar de Rotte gepompt. Vervolgens stroomt dit water richting Rotterdam en wordt het via een groot gemaal, het Schildhuis, naar de Nieuwe Maas gepompt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandag 17 augustus. Na de regen van afgelopen nacht en vroege ochtend blijft de rest van de dag overwegend droog. Slechts af en toe breekt de zon door en er waait een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 21 graden. De komende avond en nacht blijft het aanvankelijk droog en koelt het af naar een graad of 15. Later in de nacht en morgen overdag is de kans op enige regen of een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt rond de 21 graden. Ook op woensdag, donderdag en vrijdag is de kans op een aantal buien groot. Tussendoor zijn er ook droge en zonnige momenten. En er waait dan meestal een matige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar rond de 14 graden. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook in het weekend kan er nog een enkele bui vallen, maar de droge periode krijgen dan de overhand. En van tijd tot tijd breekt de zon door en zondag blijft het waarschijnlijk overal droog. Op zaterdag rond de 20 en op zondag rond de 21 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar. Tussen Heerhugowaard en de Leegwaterbrug 4 kilometer. De vertraging is bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. De

0: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Vandaag begint voor zo'n 3.000 à 4.000 jongvolwassenen het studentenleven. Zij doen namelijk vanaf vandaag mee aan de Eureka-week. Dat is de introductieweek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Gisteren konden deelnemers zich registreren. Vanaf vandaag start het feest Gedruis. De Eureka-week start vandaag en duurt tot en met woensdag. Daarna duurt het nog even voordat de studieboeken voor het eerst opengaan. Het academisch studiejaar start op 31 augustus. En de politie heeft dit weekend een man van het spoorgedeelte op de Baanhoekbrug tussen Dordrecht en Sliedrecht gevist na een melding van een persoon die zich verdacht gedroeg. Op de Baanhoekbrug hoort niemand te zijn, alleen treinen rijden nog over de brug. De brug is voor voetgangers en fietsers dicht. Toch kreeg de politie een melding van een verdacht persoon. Die bleek op de ijzeren constructie van de spoorbrug te zitten. Naar eigen zeggen zat de man daar om rustig naar muziek te kunnen luisteren. De man kreeg een bekeuring en een stevige preek over zijn gedrag. En in het noorden van Nederland zijn vandaag de scholen weer begonnen. Voor leerlingen in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Noord-Holland is de zomervakantie voorbij. Volgende week volgen scholieren in de regio Zuid. En vanaf 31 augustus gaan ook kinderen in onze regio weer naar school. Vanaf dit schooljaar kunnen scholen voor het basisonderwijs en de onderbouw van de middelbare school gebruik maken van de nieuwe kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde. Die doelen bepalen wat kinderen moeten leren en moeten het dalende taal- en rekenniveau in Nederland verbeteren. En door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Het regent nu in het gebied, maar dat helpt nog niet echt. Het is te weinig. Genoeg om de brand niet verder te laten verspreiden, maar te weinig om hem te kunnen blussen. Het is nog altijd niet bekend hoe de brand is ontstaan. Het Belgisch Openbaar Ministerie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. En dan het weer. Het begint vanochtend bewolkt, maar in de loop van de ochtend trekt de regen weg. En vanmiddag soms wat zon en droog bij 22 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De fietspaden en voetpaden op en rond Sportpark Schenkel in Capelle aan den IJssel krijgen nieuw asfalt en nieuwe tegels. Op maandag 14 september beginnen de werkzaamheden aan het Jasmijnpad, Molenpad, Hockeypad en Voetbalpad. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 2 oktober. Omleidingen voor voetgangers en fietsers worden aangegeven met borden. Voetgangers kunnen de meeste locaties gewoon passeren, behalve bij het hockeypad. De aannemer doet zijn best de overlast, zoals geluidsoverlast, zoveel mogelijk te beperken volgens de gemeente. Het Van Capellenhuis in Capelle aan den IJssel gaat met een feestelijk festival van vrijdag 11 tot en met zondag 13 september het nieuwe concertseizoen openen. Het programma in het weekend heeft verschillende soorten muziek, zoals jazz en kamermuziek. En er is ook een kindervoorstelling en een kameropera. De komende maand werkt het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpende Waard aan het verbeteren van de capaciteit van de aflaat Eendrachtspolder bij Zevenhuizen. Dit is een buis die de Rotte met de calamiteitenberging verbindt. Na de werkzaamheden kan water sneller de Eendrachtspolder instromen bij extreme regenval. Hierdoor kan mogelijke wateroverlast bij flinke regenbuien nog beter voorkomen worden. Wanneer het regent, wordt er te veel aan water uit de polder om de Rotte door middel van gemalen naar de Rotte gepompt. Vervolgens stroomt dit water richting Rotterdam en wordt het via een groot gemaal, het Schildhuis, naar de Nieuwe Maas gepompt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 17 augustus. Na de regen van afgelopen nacht en vroege ochtend blijft de rest van de dag overwegend droog. Slechts af en toe breekt de zon door en er waait een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 21 graden. De komende avond en nacht blijft het aanvankelijk droog en koelt het af naar een graad of 15. Later in de nacht en morgen overdag is de kans op enige regen of een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt rond de 21 graden. Ook op woensdag, donderdag en vrijdag is de kans op een aantal buien groot. Tussendoor zijn er ook droge en zonnige momenten. En er waait dan meest een matige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar rond de 14 graden. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook in het weekend kan er nog een enkele bui vallen, maar de droge periode krijgen dan de overhand. En van tijd tot tijd breekt de zon door en zondag blijft het waarschijnlijk overal droog. Op zaterdag rond de 20 en op zondag rond de 21 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie is vanochtend actief aan het handhaven op het verbod op vrachtverkeer over de Merwedebrug. Sinds half juli is de brug op de A27 afgesloten voor het vrachtverkeer, omdat de brugconstructie niet veilig is. Eerder werden er bij de brug bij Gorkum en Sleewijk ook al camera's geplaatst die automatisch vrachtwagenchauffeurs beboet die toch over de Merwedebrug rijden. De boete bedraagt €500 per overtreding. De politie controleert vandaag ook fysiek met motoragenten aan beide zijden van de brug. En in Spijkenisse is zondag een Pokémon-automaat gesloopt bij een winkel aan het Groene Woud. Medewerkers vonden de machine zondagochtend op zijn kant op de grond. Ook een kleinere ballenautomaat is gesneuveld. Uit de grote automaat kunnen liefhebbers van de Japanse tekenfilmserie collectors items halen. Het is nog onbekend of er iemand is opgepakt voor de vernielingen. En de politie heeft dit weekend een man van het spoorgedeelte op de baanhoekbrug tussen Dordrecht en Sliedrecht gevist. Na een melding over een persoon die zich verdacht gedroeg. Op de Baanhoekbrug hoort niemand te zijn, alleen treinen rijden nog over de brug. De brug is voor voetgangers en fietsers dicht. Toch kreeg de politie een melding van een verdacht persoon. Die bleek op de ijzeren constructie van de spoorbrug te zitten. Naar eigen zeggen zat de man daar om rustig naar muziek te kunnen luisteren. De man kreeg een preek en een boete voor zijn gedrag. En in het noorden van Nederland zijn vandaag de scholen weer begonnen. Voor leerlingen in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Noord-Holland is de zomervakantie voorbij. Volgende week volgen scholieren in de regio Zuid. En vanaf 31 augustus gaan ook de kinderen in onze regio weer naar school. Vanaf dit schooljaar kunnen scholen overigens voor het basisonderwijs en de onderbouw van de middelbare school gebruik maken van nieuwe kerndoelen voor Nederlands rekenen en wiskunde. Die doelen bepalen wat kinderen moeten leren en moeten ervoor zorgen dat het dalende taal- en rekenniveau in Nederland wordt verbeterd. En dan nog het weer. In de loop van de ochtend blijft het droog. Vanmiddag soms wat zon bij 22 graden. Vanavond droog, later in de nacht kans op regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen bewolkt met periode met regen. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De fietspaden en voetpaden op en rond Sportpark Schenkel in Capelle aan den IJssel krijgen nieuw asfalt en nieuwe tegels. Op maandag 14 september beginnen de werkzaamheden aan het Jasmijnpad, Molenpad, Hockeypad en Voetbalpad. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 2 oktober. Omleidingen voor voetgangers en fietsers worden aangegeven met borden. Voetgangers kunnen de meeste locaties gewoon passeren, behalve bij het hockeypad. De aannemer doet zijn best de overlast, zoals geluidsoverlast, zoveel mogelijk te beperken volgens de gemeente. Het Van Capellenhuis in Capelle aan den IJssel gaat met een feestelijk festival van vrijdag 11 tot en met zondag 13 september het nieuwe concertseizoen openen. Het programma in het weekend heeft verschillende soorten muziek, zoals jazz en kamermuziek. En er is ook een kindervoorstelling en een kameropera. De komende maand werkt het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpende Waard aan het verbeteren van de capaciteit van de aflaat Eendrachtspolder bij Zevenhuizen. Dit is een buis die de Rotte met de calamiteitenberging verbindt. Na de werkzaamheden kan water sneller de Eendrachtspolder instromen bij extreme regenval. Hierdoor kan mogelijke wateroverlast bij flinke regenbuien nog beter voorkomen worden. Wanneer het regent, wordt er teveel aan water uit de polder om de Rotte door middel van gemalen naar de Rotte gepompt. Vervolgens stroomt dit water richting Rotterdam en wordt het via een groot gemaal, het Schildhuis, naar de Nieuwe Maas gepompt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 17 augustus. Na de regen van afgelopen nacht en vroege ochtend blijft de rest van de dag overwegend droog. Slechts af en toe breekt de zon door en er waait een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur blijft rond de 21 graden. De komende avond en nacht blijft het aanvankelijk droog en koelt het af naar een graad of 15. Later in de nacht en morgen overdag is de kans op enige regen of een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt rond de 21 graden. Ook op woensdag, donderdag en vrijdag is de kans op een aantal buien groot. Tussendoor zijn er ook droge en zonnige momenten. En er waait dan meest een matige wind uit de richtingen tussen zuidwest en west. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar rond de 14 graden. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook in het weekend kan er nog een enkele bui vallen, maar de droge periode krijgen dan de overhand. En van tijd tot tijd breekt de zon door en zondag blijft het waarschijnlijk overal droog. Op zaterdag rond de 20 en op zondag rond de 21 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie is vanochtend actief aan het handhaven op het verbod op vrachtverkeer over de Merwedebrug. Sinds half juli is de brug op de A27 afgesloten voor het vrachtverkeer, omdat de brugconstructie niet veilig is. Eerder werden er bij de brug bij Gorkum en Sleewijk ook al camera's geplaatst die automatisch vrachtwagenchauffeurs beboet die toch over de Merwedebrug rijden. De boete bedraagt €500 per overtreding. De politie controleert vandaag ook fysiek met motoragenten aan beide zijdes van de brug. En in Spijkenisse is zondag een Pokémon-automaat gesloopt bij een winkel aan het Groene Woud. Medewerkers vonden de machine zondagochtend op zijn kant op de grond. Ook een kleinere ballenautomaat is gesneuveld. Uit de grote automaat kunnen liefhebbers van de Japanse tekenfilmserie collectors items halen. Het is nog onbekend of er iemand is opgepakt voor de vernielingen. En de politie heeft dit weekend een man van het spoorgedeelte op de baanhoekbrug tussen Dordrecht en Sliedrecht gevist. Na een melding over een persoon die zich verdacht gedroeg. Op de baanhoekbrug hoort niemand te zijn. Alleen treinen rijden nog over de brug. De brug is voor voetgangers en fietsers dicht. Toch kreeg de politie een melding van een verdacht persoon. Die bleek op de ijzeren constructie van de spoorbrug te zitten. Naar eigen zeggen zat de man daar om rustig naar muziek te kunnen luisteren. De man kreeg een preek. En een boete voor zijn gedrag. En in het noorden van Nederland zijn vandaag de scholen weer begonnen. Voor leerlingen in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Noord-Holland is de zomervakantie voorbij. Volgende week volgen scholieren in de regio Zuid. En vanaf 31 augustus gaan ook de kinderen in onze regio weer naar school. Vanaf dit schooljaar kunnen scholen overigens voor het basisonderwijs en de onderbouw van de middelbare school gebruik maken van nieuwe kerndoelen voor Nederlands rekenen en wiskunde. Die doelen bepalen wat kinderen moeten leren en moeten ervoor zorgen dat het dalende taal- en rekenniveau in Nederland wordt verbeterd. En dan nog het weer. In de loop van de ochtend blijft het droog. Vanmiddag soms wat zon bij 22 graden. Vanavond droog. Later in de nacht kans op regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen bewolkt met periode met regen. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De fietspaden en voetpaden op en rond Sportpark Schenkel in Capelle aan den IJssel krijgen nieuw asfalt en nieuwe tegels. Op maandag 14 september beginnen de werkzaamheden aan het Jasmijnpad, Molenpad, Hockeypad en Voetbalpad. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 2 oktober. Omleidingen voor voetgangers en fietsers worden aangegeven met borden. Voetgangers kunnen de meeste locaties gewoon passeren, behalve bij het hockeypad. De aannemer doet zijn best de overlast, zoals geluidsoverlast, zoveel mogelijk te beperken volgens de gemeente. Het Van Capellenhuis in Capelle aan den IJssel gaat met een feestelijk festival van vrijdag 11 tot en met zondag 13 september het nieuwe concertseizoen openen. Het programma in het weekend heeft verschillende soorten muziek, zoals jazz en kamermuziek. En er is ook een kindervoorstelling en een kameropera. De komende maand werkt het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpende Waard aan het verbeteren van de capaciteit van de aflaat Eendrachtspolder bij Zevenhuizen. Dit is een buis die de Rotte met de calamiteitenberging verbindt. Na de werkzaamheden kan water sneller de Eendrachtspolder instromen bij extreme regenval. Hierdoor kan mogelijke wateroverlast bij flinke regenbuien nog beter voorkomen worden. Wanneer het regent, wordt er te veel aan water uit de polder om de Rotte door middel van gemalen naar de Rotte gepompt. Vervolgens stroomt dit water richting Rotterdam en wordt het via een groot gemaal, het Schildhuis, naar de Nieuwe Maas gepompt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 17 augustus. Na de regen van afgelopen nacht en vroege ochtend blijft de rest van de dag overwegend droog. Slechts af en toe breekt de zon door en er waait een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur blijft rond de 21 graden. De komende avond en nacht blijft het aanvankelijk droog en koelt het af naar een graad of 15. Later in de nacht en morgen overdag is de kans op enige regen of een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt rond de 21 graden. Ook op woensdag, donderdag en vrijdag is de kans op een aantal buien groot. Tussendoor zijn er ook droge en zonnige momenten. En er waait dan meestal een matige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar rond de 14 graden. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook in het weekend kan er nog een enkele bui vallen, maar de droge periode krijgen dan de overhand. En van tijd tot tijd breekt de zon door en zondag blijft het waarschijnlijk overal droog. Op zaterdag rond de 20 en op zondag rond de 21 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws.
2: De supermarkt aan de Havenstraat in Ridderkerk is ontruimd vanwege een brand. Bij de naastgelegen slagerij werd een gat in het dak gemaakt om daar een doorvoer in te plaatsen. Door de brander die daarbij gebruikt werd ontstond er veel rook die via het ventilatiekanaal in de supermarkt terecht is gekomen, meldt een woordvoerder van de brandweer. De supermarkt stond vol rook, ondertussen is de brand geblust. En reizigersvereniging Rover roept de NS op het probleem van tassen op lege stoelen aan te pakken met een campagne in plaats van met een verbod. Volgens Rover worden er legio van redenen aangegeven waarom een tas op een stoel soms onvermijdelijk of logisch is, zoals bij een vieze vloer. Rover is het eens dat in een drukke trein de stoelen vrij beschikbaar moeten zijn, maar vindt het betuttelend dat in een lege trein reizigers een boete riskeren voor het plaatsen van een tas op een stoel. Overigens is het plaatsen van een tas op een stoel al verboden op het moment dat iemand vraagt om op de stoel te mogen zitten. De NS wil met de nieuwe regels reizigers een steuntje in de rug geven voor een zitplek. Rover noemt de aanscherping op de regels onpraktisch en onnodig streng. En ondanks de regen is de natuurbrand op de Hoge Venen in België nog altijd niet onder controle en breidt zich verder uit. De hulpdiensten blijven daarom waakzaam. Duitsland en Nederland hebben Chinooks gestuurd. Ook Noorwegen stuurt vanavond 2 blushelikopters die kant op. Het moeilijkste bluswerk is voorbij, zegt de Nederlandse helikoptercommandant. De Belgische koning Philippe heeft zijn vakantie ondertussen onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In het natuurgebied Hoge Venen is inmiddels zo'n 3000 hectare verwoest. En bij een ongeluk met een spookrijder in Ierland zijn dit weekend 5 tienerjongens om het leven gekomen. Alle 5 de jongens zaten in een auto die aan de verkeerde kant van de snelweg reed. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. De jongens botsten op een tegemoetkomende auto met daarin 3 vrouwen en een kind die op weg waren naar het vliegveld van Dublin. Zij raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Ierse krant Independent reden de tieners in een gestolen auto. Ze zouden tussen de 14 en 16 jaar oud zijn en die dag betrokken zijn geweest bij een reeks van inbraken. Dan nog het weer. Af en toe zon, droog bij 22 graden. Vanavond droog. Later in de nacht kans op regen. Koelt af naar 15 graden. Morgen bewolkt met periode van regen. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De fietspaden en voetpaden op en rond Sportpark Schenkel in Capelle aan den IJssel krijgen nieuw asfalt en nieuwe tegels. Op maandag 14 september beginnen de werkzaamheden aan het Jasmijnpad, Molenpad, Hockeypad en Voetbalpad. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 2 oktober. Omleidingen voor voetgangers en fietsers worden aangegeven met borden. Voetgangers kunnen de meeste locaties gewoon passeren, behalve bij het hockeypad. De aannemer doet zijn best de overlast, zoals geluidsoverlast, zoveel mogelijk te beperken volgens de gemeente. Het Van Capellenhuis in Capelle aan den IJssel gaat met een feestelijk festival van vrijdag 11 tot en met zondag 13 september het nieuwe concertseizoen openen. Het programma in het weekend heeft verschillende soorten muziek, zoals jazz en kamermuziek. En er is ook een kindervoorstelling en een kameropera. De komende maand werkt het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpende Waard aan het verbeteren van de capaciteit van de aflaat Eendrachtspolder bij Zevenhuizen. Dit is een buis die de Rotte met de calamiteitenberging verbindt. Na de werkzaamheden kan water sneller de Eendrachtspolder instromen bij extreme regenval. Hierdoor kan mogelijke wateroverlast bij flinke regenbuien nog beter voorkomen worden. Wanneer het regent, wordt er te veel aan water uit de polder om de Rotte door middel van gemalen naar de Rotte gepompt. Vervolgens stroomt dit water richting Rotterdam en wordt het via een groot gemaal, het Schildhuis, naar de Nieuwe Maas gepompt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 17 augustus. Na de regen van afgelopen nacht en vroege ochtend blijft de rest van de dag overwegend droog. Slechts af en toe breekt de zon door en er waait een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 21 graden. De komende avond en nacht blijft het aanvankelijk droog en koelt het af naar een graad of 15. Later in de nacht en morgen overdag is de kans op enige regen of een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt rond de 21 graden. Ook op woensdag, donderdag en vrijdag is de kans op een aantal buien groot. Tussendoor zijn er ook droge en zonnige momenten. En er waait dan meest een matige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar rond de 14 graden. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook in het weekend kan er nog een enkele bui vallen, maar de droge periode krijgen dan de overhand. En van tijd tot tijd breekt de zon door en zondag blijft het waarschijnlijk overal droog. Op zaterdag rond de 20 en op zondag rond de 21 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De rechtbank heeft een 66-jarige palingstroper veroordeeld tot een geldboete van 1090 euro. De man uit Eindhoven werd 2 jaar geleden bij Strijen Sas betrapt toen hij aan het vissen was in het Hollands Diep. Hij had een ton naast zich staan waarin 12 palingen zaten. Maar dat is een beschermde diersoort. Sportvissers mogen geen palingen meenemen en moeten de gevangen dieren direct terugzetten. De Eindhovenaar zei ook dat hij dat van plan was, maar de rechter geloofde zijn verhaal niet. En de politie heeft om onrust te voorkomen uitgelegd uit welke hoek de tip komt, waardoor ze 2 weken terug zijn begonnen met zoeken in de Ringvaartplas in Rotterdam naar een vuurwapen. Het gaat om een tip in de zaak Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 doodgeschoten in Berkel en Roderijs. De politie gaat ervan uit dat niet hij, maar een buurtbewoner geliquideerd had moeten worden. De tip die leidt naar de meest recente zoektocht in de Ringvaart komt volgens de politie van een reeds overleden persoon die toestemming heeft gegeven om de informatie te gebruiken in het onderzoek. Normaal deelt de politie dit soort info niet, maar omdat er speculaties ontstonden die mogelijk konden leiden tot gevaarlijke situaties voor derden, is besloten de info te delen. En een supermarkt aan de Havenstraat in Ridderkerk is ontruimd geweest vanwege een brand. Bij de naastgelegen slagerij werd een gat in het dak gemaakt om daar een doorvoer in te plaatsen. Bij de werkzaamheden werd een brander gebruikt en daardoor ontstond er veel rook die via het ventilatiekanaal in de supermarkt terecht is gekomen, meldt een woordvoerder van de brandweer. De supermarkt stond daardoor vol rook, maar ondertussen is de brand wel geblust. Reizigersvereniging Rover roept de NS op het probleem van tassen op lege stoelen aan te pakken met een campagne in plaats van met een verbod. Volgens Rover wordt er legio redenen aangegeven waarom een tas op een stoel soms onvermijdelijk of logisch is, zoals bij een hele vieze vloer. Rover is het ermee eens dat in drukke treinen de stoelen vrij beschikbaar moeten zijn, maar vindt het betuttelend dat in een bijna lege trein reizigers een boete riskeren voor het plaatsen van een tas op een stoel. Overigens is het plaatsen van een tas op een stoel al verboden op het moment dat iemand vraagt om op de stoel te mogen zitten. De NS wil met de nieuwe regels reizigers een steuntje in de rug geven voor een zitplek. Rover noemt de aanscherping op de regels onpraktisch en onnodig streng. En dan nog het weer, af en toe zon en droog bij 22 graden. Vanavond droog en later in de nacht kans op regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen is het bewolkt met periode van regen. Het wordt dan 22 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De fietspaden en voetpaden op en rond Sportpark Schenkel in Capelle aan den IJssel krijgen nieuw asfalt en nieuwe tegels. Op maandag 14 september beginnen de werkzaamheden aan het Jasmijnpad, Molenpad, Hockeypad en Voetbalpad. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 2 oktober. Omleidingen voor voetgangers en fietsers worden aangegeven met borden. Voetgangers kunnen de meeste locaties gewoon passeren, behalve bij het hockeypad. De aannemer doet zijn best de overlast, zoals geluidsoverlast, zoveel mogelijk te beperken volgens de gemeente. Het Van Capellenhuis in Capelle aan den IJssel gaat met een feestelijk festival van vrijdag 11 tot en met zondag 13 september het nieuwe concertseizoen openen. Het programma in het weekend heeft verschillende soorten muziek, zoals jazz en kamermuziek. En er is ook een kindervoorstelling en een kameropera. De komende maand werkt het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpende Waard aan het verbeteren van de capaciteit van de aflaat Eendrachtspolder bij Zevenhuizen. Dit is een buis die de Rotte met de calamiteitenberging verbindt. Na de werkzaamheden kan water sneller de Eendrachtspolder instromen bij extreme regenval. Hierdoor kan mogelijke wateroverlast bij flinke regenbuien nog beter voorkomen worden. Wanneer het regent, wordt er te veel aan water uit de polder om de Rotte door middel van gemalen naar de Rotte gepompt. Vervolgens stroomt dit water richting Rotterdam en wordt het via een groot gemaal, het Schildhuis, naar de Nieuwe Maas gepompt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 17 augustus. Na de regen van afgelopen nacht en vroege ochtend blijft de rest van de dag overwegend droog. Slechts af en toe breekt de zon door en er waait een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur blijft rond de 21 graden. De komende avond en nacht blijft het aanvankelijk droog en koelt het af naar een graad of 15. Later in de nacht en morgen overdag is de kans op enige regen of een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt rond de 21 graden. Ook op woensdag, donderdag en vrijdag is de kans op een aantal buien groot. Tussendoor zijn er ook droge en zonnige momenten. En er waait dan de meeste matige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar rond de 14 graden. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook in het weekend kan er nog een enkele bui vallen, maar de droge periode krijgen dan de overhand. En van tijd tot tijd breekt de zon door en zondag blijft het waarschijnlijk overal droog. Op zaterdag rond de 20 en op zondag rond de 21 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Vrachtwagenchauffeurs die over de Merwedebrug bij Gorinchem blijven rijden, lopen deze week de kans dat ze van de weg worden gehaald en een prent krijgen. Eerst waren er alleen camera's die hardleerse chauffeurs moesten betrappen, maar vrachtwagens met een buitenlands kenteken ontsprongen op deze manier nog de dans. Tot deze week. Tot en met vrijdag kunnen ze een stopteken krijgen en dan worden ze door de politie naar een afrit of een carpoolplek geleid. Dankzij de camera's zijn in de eerste 2 weken na het ophangen ervan ruim 2200 boetes uitgeschreven. De politie heeft beelden verspreid van iemand die een treinconducteur heeft geschopt bij station Sliedrecht. Het lijkt erop dat de verdachte minderjarig is. De mishandeling gebeurde begin november vorig jaar in de trein naar Dordrecht. De conducteur controleerde 2 passagiers die allebei geen vervoersbewijs bleken te hebben. Ze pakte de controleur vast en schopte hem tegen zijn schenen. De politie denkt 1 van de daders nu te hebben, maar de ander die loopt nog vrij rond en van hem zijn nu dus beelden gedeeld. Die zijn nu nog onherkenbaar gemaakt, maar meldt de schopper zich niet binnen een week, dan komen herkenbare beelden naar buiten. Een palingstroper moet 1090 euro betalen. De man uit Eindhoven krijgt een boete omdat hij 2 jaar geleden werd betrapt bij Strij en Sas. Hij had 12 palingen uit het Hollands Diep gevist. Die zaten in een ton die de man bij zich had. Palingen zijn een beschermde diersoort. Sportvissers moeten palingen die ze vangen meteen weer uitzetten. De 66-jarige man zei dat hij dat ook van plan was, maar de rechter gelooft hem niet. Een van de 2 blushelikopters van vliegbasis Schilzerijen die meehelpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen staat met pech aan de grond. De problemen met de heli ontstonden gisteravond. Daarom helpt inmiddels nog maar 1 Nederlandse Chinook bij het blussen. In de Belgische Ardennen is al zo'n 3000 hectare aan veengebied verwoest. Komt neer op 6000 voetbalvelden. De brand is nog altijd niet onder controle, maar breidt ook niet meer uit richting Duitsland. Het weer wisselend bewolkt, het is droog, 22 graden. In de loop van de nacht is er kans op regen. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen hebben we een bewolkte dag, in de ochtend vooral nog periode met regen. Het wordt morgen 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De fietspaden en voetpaden op en rond Sportpark Schenkel in Capelle aan den IJssel krijgen nieuw asfalt en nieuwe tegels. Op maandag 14 september beginnen de werkzaamheden aan het Jasmijnpad, Molenpad, Hockeypad en Voetbalpad. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 2 oktober. Omleidingen voor voetgangers en fietsers worden aangegeven met borden. Voetgangers kunnen de meeste locaties gewoon passeren, behalve bij het hockeypad. De aannemer doet zijn best de overlast, zoals geluidsoverlast, zoveel mogelijk te beperken volgens de gemeente. Het Van Capellenhuis in Capelle aan den IJssel gaat met een feestelijk festival van vrijdag 11 tot en met zondag 13 september het nieuwe concertseizoen openen. Het programma in het weekend heeft verschillende soorten muziek, zoals jazz en kamermuziek. En er is ook een kindervoorstelling en een kameropera. De komende maand werkt het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpende Waard aan het verbeteren van de capaciteit van de aflaat Eendrachtspolder bij Zevenhuizen. Dit is een buis die de Rotte met de calamiteitenberging verbindt. Na de werkzaamheden kan water sneller de Eendrachtspolder instromen bij extreme regenval. Hierdoor kan mogelijke wateroverlast bij flinke regenbuien nog beter voorkomen worden. Wanneer het regent, wordt er te veel aan water uit de polder om de Rotte door middel van gemalen naar de Rotte gepompt. Vervolgens stroomt dit water richting Rotterdam en wordt het via een groot gemaal, het Schildhuis, naar de Nieuwe Maas gepompt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 17 augustus. Na de regen van afgelopen nacht en vroege ochtend blijft de rest van de dag overwegend droog. Slechts af en toe breekt de zon door en er waait een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur blijft rond de 21 graden. De komende avond en nacht blijft het aanvankelijk droog en koelt het af naar een graad of 15. Later in de nacht en morgen overdag is de kans op enige regen of een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt rond de 21 graden. Ook op woensdag, donderdag en vrijdag is de kans op een aantal buien groot. Tussendoor zijn er ook droge en zonnige momenten. En er waait dan meestal een matige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar rond de 14 graden. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook in het weekend kan er nog een enkele bui vallen, maar de droge periode krijgen dan de overhand. En van tijd tot tijd breekt de zon door en zondag blijft het waarschijnlijk overal droog. Op zaterdag rond de 20 en op zondag rond de 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft beelden verspreid van iemand die een treinconducteur heeft mishandeld bij station Sliedrecht. De mishandeling gebeurde begin november vorig jaar in de trein naar Dordrecht. De conducteur controleerde twee passagiers die allebei geen vervoersbewijs bleken te hebben. Ze pakten de controleur vast en schopten hem tegen zijn schenen. De politie denkt één van de daders te hebben, maar de ander nog niet. Van hem zijn dus beelden gedeeld. Die zijn nu nog onherkenbaar gemaakt, maar meldt de schopper zich niet binnen een week, dan komen herkenbare beelden naar buiten. Vrachtwagenchauffeurs die over de Merwedebrug bij Gorinchem blijven rijden, lopen deze week de kans dat ze van de weg worden gehaald en een prent krijgen. Eerst waren er alleen camera's die hardleerse chauffeurs moesten betrappen, maar vrachtwagenchauffeurs met een buitenlands kenteken ontsprongen zo de dans. Tot deze week. Tot en met vrijdag kunnen ze een stopteken krijgen, dan worden ze door de politie naar een afrit of carpoolplek geleid. Dankzij de camera's zijn in de eerste weken van na het ophangen ruim 2200 boetes uitgeschreven. De politie heeft na een explosie vannacht in Zaandam twee kinderen opgepakt. Bij de ontploffing werd een gevel uit een appartement geblazen en ontstond brand. In het huis was niemand aanwezig. De verdachten zaten op het moment van hun arrestatie in een auto in de buurt van de flat. Als gevolg van de explosie moesten alle bewoners van het flatgebouw in Zaandam hun huizen uit. In Amsterdam verrijst een grote muurschildering ter ere van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Die werd deze week een jaar geleden omgebracht toen ze 's nachts vanuit Amsterdam naar huis fietste. Het metershoge kunstwerk is bedacht door twee leeftijdsgenoten. Er staat een fietsende vrouw op met een maan onder haar arm. De boodschap is dat vrouwen 's nachts veilig over straat moeten kunnen fietsen. Inmiddels is ook het landelijke netwerk Wij Eisen de Nacht op een nieuwe campagne begonnen. Het Project 7-programma dat op posters en reclameborden is te zien. Wij Eisen de Nacht op begon als een reactie op de dood van Lisa. Het weer wisselend bewolkt, droog, 22 graden. In de loop van de nacht kans op regen, dan koelt het af naar 15 graden. Morgen is het bewolkt en vooral in de ochtend nog periode met regen. Het wordt dan net als vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de AWB. Naast een aantal korte files de meeste oponthoud nu op de volgende wegen. De A7 Zaanstad richting Den Oever. Bij Horen Noord zijn twee rijstroken dicht. Er staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontroles daar 10 minuten oponthoud. Dan de A27 Utrecht-Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A50 ten slotte Arnhem richting Apeldoorn. Daar is de spitsstrook dicht tussen knooppunt Waterberg en Hoenderlo. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De fietspaden en voetpaden op en rond Sportpark Schenkel in Capelle aan den IJssel krijgen nieuw asfalt en nieuwe tegels. Op maandag 14 september beginnen de werkzaamheden aan het Jasmijnpad, Molenpad, Hockeypad en Voetbalpad. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 2 oktober. Omleidingen voor voetgangers en fietsers worden aangegeven met borden. Voetgangers kunnen de meeste locaties gewoon passeren, behalve bij het hockeypad. De aannemer doet zijn best de overlast, zoals geluidsoverlast, zoveel mogelijk te beperken volgens de gemeente. Het Van Capellenhuis in Capelle aan den IJssel gaat met een feestelijk festival van vrijdag 11 tot en met zondag 13 september het nieuwe concertseizoen openen. Het programma in het weekend heeft verschillende soorten muziek, zoals jazz en kamermuziek. En er is ook een kindervoorstelling en een kameropera. De komende maand werkt het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpende Waard aan het verbeteren van de capaciteit van de aflaat Eendrachtspolder bij Zevenhuizen. Dit is een buis die de Rotte met de calamiteitenberging verbindt. Na de werkzaamheden kan water sneller de Eendrachtspolder instromen bij extreme regenval. Hierdoor kan mogelijke wateroverlast bij flinke regenbuien nog beter voorkomen worden. Wanneer het regent, wordt er te veel aan water uit de polder om de Rotte door middel van gemalen naar de Rotte gepompt. Vervolgens stroomt dit water richting Rotterdam en wordt het via een groot gemaal, het Schildhuis, naar de Nieuwe Maas gepompt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 17 augustus. Na de regen van afgelopen nacht en vroege ochtend blijft de rest van de dag overwegend droog. Slechts af en toe breekt de zon door en er waait een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur blijft rond de 21 graden. De komende avond en nacht blijft het aanvankelijk droog en koelt het af naar een graad of 15. Later in de nacht en morgen overdag is de kans op enige regen of een aantal buien groot. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelt rond de 21 graden. Ook op woensdag, donderdag en vrijdag is de kans op een aantal buien groot. Tussendoor zijn er ook droge en zonnige momenten. En er waait dan meest een matige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar rond de 14 graden. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook in het weekend kan er nog een enkele bui vallen, maar de droge periode krijgen dan de overhand. En van tijd tot tijd breekt de zon door en zondag blijft het waarschijnlijk overal droog. Op zaterdag rond de 20 en op zondag rond de 21 graden.
3: Van de AWB. Het wordt wel drukker op de weg. Er ontstaan wat korte files en een paar opvallende, zoals de A7 Zaanstad richting Den Oever. Tussen Purmerend Noord en Horen Noord staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en een vertraging een half uur. A12 Utrecht en Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoppet Waterberg 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A325 Nijmegen richting Knoppet Velperbroek tussen Elst en Westervoort 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. We'll be right back.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kapotte bovenleidingen zorgen voor treinuitval tussen Rotterdam en Utrecht en tussen Den Haag en Dordrecht. En ook tussen Rotterdam en Breda is de bovenleiding beschadigd. En dat zorgt daarvoor het probleem op de hoge snelheidslijn. De NS is druk met de reparatie van alle kabels. Naar verwachting rijden op de trajecten rond 5 uur weer treinen. Omdat er op het spoor in het zuiden en het midden van het land ook werkzaamheden zijn, is het lastig voor reizigers om te reizen. Maarten van der Weijden is begonnen aan zijn laatste grote zwemtocht om geld op te halen voor kankeronderzoek. De voormalig Olympisch kampioen doet in totaal geen 11, maar 22 steden aan. Langs een route van zo'n 270 kilometer. En hij doet daarbij ook onze streek aan. Komende woensdag zwemt hij langs Gorinchem via Arkel, Noorderloos en Meerkerk naar Utrecht. En daar hoopt van der Weijden zaterdag aan te komen en zijn cheque te overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum. In Amsterdam verrijst een grote muurschildering ter ere van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Die werd deze week een jaar geleden omgebracht toen zij 's nachts vanuit Amsterdam naar huis fietste. Het metershoge kunstwerk is bedacht door twee leeftijdsgenoten. Er staat een fietsende vrouw op met een maansikkel onder haar arm. De boodschap is dat vrouwen 's nachts veilig over straat moeten kunnen fietsen. Inmiddels is ook het landelijke netwerk Wij eisen de nacht op een nieuwe campagne begonnen. Het Project 7-programma dat op posters en reclameborden is te zien. Wij eisen de nacht op begon als een reactie op de dood van Lisa. Een fortuinlijke Dordtenaar is een miljoen euro rijker. Hij is erin geslaagd om bij de lottotrekking als enige 5 getallen en het reservegetal goed te raken. De speler uit Dordrecht was de enige die de 5 getallen en het reservegetal goed had, schrijft RTV Dordrecht. De gokker blijft anoniem. Het weer, het is wisselend bewolkt. Droog, 22 graden. In de loop van de nacht kans op regen. Dan koelt het af naar 15 graden. Morgen hebben we vooral in de ochtendperiode met regen. En dan wordt het, net als vandaag, 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de AWB. Naast een aantal korte files, de meeste oponthoud op de volgende wegen. De A7 Zaanstad richting Den Oever. Voor Horen Noord 13 kilometer met een kwartier oponthoud. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is inmiddels door. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knoop het Kooimeer 14 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. Hier is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Dan de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Gorinchem en Sliedrecht. 2 rijstroken zijn daar dicht. De vertraging is inmiddels opgelopen tot ruim een kwartier. En de A325 Nijmegen richting Knoopend Velpenbroek voor Plezikhaaf 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
10: Huh?
9: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De fietspaden en voetpaden op en rond Sportpark Schenkel in Capelle aan den IJssel krijgen nieuw asfalt en nieuwe tegels. Op maandag 14 september beginnen de werkzaamheden aan het Jasmijnpad, Molenpad, Hockeypad en Voetbalpad. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 2 oktober. Omleidingen voor voetgangers en fietsers worden aangegeven met borden. Voetgangers kunnen de meeste locaties gewoon passeren, behalve bij het hockeypad. De aannemer doet zijn best de overlast, zoals geluidsoverlast, zoveel mogelijk te beperken volgens de gemeente. Het Van Capellenhuis in Capelle aan den IJssel gaat met een feestelijk festival van vrijdag 11 tot en met zondag 13 september het nieuwe concertseizoen openen. Het programma in het weekend heeft verschillende soorten muziek, zoals jazz en kamermuziek. En er is ook een kindervoorstelling en een kameropera. De komende maand werkt het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpende Waard aan het verbeteren van de capaciteit van de aflaat Eendrachtspolder bij Zevenhuizen. Dit is een buis die de Rotte met de calamiteitenberging verbindt. Na de werkzaamheden kan water sneller de Eendrachtspolder instromen bij extreme regenval. Hierdoor kan mogelijke wateroverlast bij flinke regenbuien nog beter voorkomen worden. Wanneer het regent, wordt er te veel aan water uit de polder om de Rotte door middel van gemalen naar de Rotte gepompt. Vervolgens stroomt dit water richting Rotterdam en wordt het via een groot gemaal, het Schildhuis, naar de Nieuwe Maas gepompt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 17 augustus. Vandaag begon de dag met enige regen. Daarna bleef het vrijwel droog en af en toe brak de zon nog door. Het was een 21, lokaal 22 graden. Komende avond en nacht is het aanvankelijk droog, maar later vannacht en ook morgen overdag neemt de kans op enige regen of enkele buien toe. Bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook op woensdag en donderdag blijft de kans op enkele buien groot, maar er zijn ook zonnige perioden. De wind is meest matig van kracht en komt uit een zuidwestelijke tot een west-zuidwestelijke richting. De nachttemperatuur, de minimumtemperatuur, schommelt rond de graad of 15 en overdag wordt het rond de 21 graden. Ook op vrijdag en mogelijk ook op zaterdag is er nog steeds kans op een enkele bui bij een zwakke tot matige wind uit richting tussenwest en noordwest. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 tot 13 graden en de maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden.
3: Van de AWB. Bijna 200 kilometer file in totaal. Veel files hebben hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Een drietal uitzonderingen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Akersloot is de rechterrijstrook ook dicht en de vertraging 20 minuten. A15 Gorinchem richting Rotterdam. Die is enige tijd dicht geweest door een ongeluk tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij, maar er staat nog wel 8 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Maar daardoor is het ook erg druk op de N214 Leerdam richting Papendrecht voor de aansluiting met de A15 6 kilometer, met ook hier ruim een half uur oponthoud. En tenslotte valt op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Voor knooppunt Velperbroek 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kapotte bovenleidingen zorgen voor treinuitval tussen Rotterdam en Utrecht en tussen Den Haag en Dordrecht. En ook tussen Rotterdam en Breda is de bovenleiding beschadigd. En dat zorgt daarvoor problemen op de hoge snelheidslijn. De NS is druk met de reparatie van alle kabels. Naar verwachting rijden op de trajecten rond 5 uur weer treinen. Omdat er op het spoor in het zuiden en het midden van het land ook werkzaamheden zijn, is het lastig voor reizigers om te reizen. Maarten van der Weijden is begonnen aan zijn laatste grote zwemtocht om geld op te halen voor kankeronderzoek. De voormalig Olympisch kampioen doet in totaal geen 11, maar 22 steden aan. Langs een route van zo'n 270 kilometer. En hij doet daarbij ook onze streek aan. Komende woensdag zwemt hij langs Gorinchem via Arkel, Noorderloos en Meerkerk naar Utrecht. En daar hoopt van der Weijden zaterdag aan te komen en zijn cheque te overhandigen aan het Prinses Maxima Centrum. In Amsterdam verrijst een grote muurschildering ter ere van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Die werd deze week een jaar geleden omgebracht toen zij 's nachts vanuit Amsterdam naar huis fietste. Het metershoge kunstwerk is bedacht door twee leeftijdsgenoten. Er staat een fietsende vrouw op met een maansikkel onder haar arm. De boodschap is dat vrouwen 's nachts veilig over straat moeten kunnen fietsen. Inmiddels is ook het landelijke netwerk Wij eisen de nacht op een nieuwe campagne begonnen. Het Project 7-programma dat op posters en reclameborden is te zien. Wij eisen de nacht op begon als een reactie op de dood van Lisa. Een fortuinlijke Dordtenaar is een miljoen euro rijker. Hij is erin geslaagd om bij de lottotrekking als enige 5 getallen en het reservegetal goed te raken. De speler uit Dordrecht was de enige die de 5 getallen en het reservegetal goed had, schrijft RTV Dordrecht. De gokker blijft anoniem. Het weer, het is wisselend bewolkt. Droog, 22 graden. In de loop van de nacht kans op regen. Dan koelt het af naar 15 graden. Morgen hebben we vooral in de ochtendperiode met regen. En dan wordt het, net als vandaag, 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de AWB. Nog altijd zo'n 120 kilometer file in het land. De meeste files hebben hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Een drietal opvallende. De A9 om te beginnen, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en Akersloot is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een kwartier. A15 Gorinchem richting Rotterdam. Daar is de weg een tijdje dicht geweest door een ongeluk tussen Gorinchem en Sliedrecht West. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd een kwartier. En de A15 tenslotte Rotterdam richting Europoort. Voor de Thomassen Tunnel hier gebeurde ook een ongeluk zojuist. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De fietspaden en voetpaden op en rond Sportpark Schenkel in Capelle aan den IJssel krijgen nieuw asfalt en nieuwe tegels. Op maandag 14 september beginnen de werkzaamheden aan het Jasmijnpad, Molenpad, Hockeypad en Voetbalpad. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 2 oktober. Omleidingen voor voetgangers en fietsers worden aangegeven met borden. Voetgangers kunnen de meeste locaties gewoon passeren, behalve bij het hockeypad. De aannemer doet zijn best de overlast, zoals geluidsoverlast, zoveel mogelijk te beperken volgens de gemeente. Het Van Capellenhuis in Capelle aan den IJssel gaat met een feestelijk festival van vrijdag 11 tot en met zondag 13 september het nieuwe concertseizoen openen. Het programma in het weekend heeft verschillende soorten muziek, zoals jazz en kamermuziek. En er is ook een kindervoorstelling en een kameropera. De komende maand werkt het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpende Waard aan het verbeteren van de capaciteit van de aflaat Eendrachtspolder bij Zevenhuizen. Dit is een buis die de Rotte met de calamiteitenberging verbindt. Na de werkzaamheden kan water sneller de Eendrachtspolder instromen bij extreme regenval. Hierdoor kan mogelijke wateroverlast bij flinke regenbuien nog beter voorkomen worden. Wanneer het regent, wordt er te veel aan water uit de polder om de Rotte door middel van gemalen naar de Rotte gepompt. Vervolgens stroomt dit water richting Rotterdam en wordt het via een groot gemaal, het Schildhuis, naar de Nieuwe Maas gepompt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 17 augustus. Vandaag begon de dag met enige regen. Daarna bleef het vrijwel droog en af en toe brak de zon nog door. Het was 21, lokaal 22 graden. De komende avond en nacht is het aanvankelijk droog, maar later vannacht en ook morgen overdag neemt de kans op enige regen of enkele buien toe. Bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook op woensdag en donderdag blijft de kans op enkele buien groot, maar er zijn ook zonnige perioden. De wind is meest matig van kracht en komt uit een zuidwestelijke tot een west-zuidwestelijke richting. De nachttemperatuur, de minimumtemperatuur, schommelt rond een graad of 15 en overdag wordt het rond de 21 graden. Ook op vrijdag en mogelijk ook op zaterdag is er nog steeds kans op een enkele bui bij een zwakke tot matige wind uit richting tussenwest en noordwest. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 tot 13 graden en de maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden.
3: Van de AWB. Er staan vrijwel geen files meer. Wat nog opvalt is de A12 Arnhem richting Duitsland. Voor de grenscontrole is daar een kleine 10 minuten vertraging. En het is nog druk op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem 2 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politiecontrole op de Merwedebrug bij Gorinchem heeft op de eerste dag 34 boetes opgeleverd. De meeste chauffeurs die op de bon gingen waren afkomstig van buiten de EU. Ze waren naar eigen zeggen niet op de hoogte van het vrachtwagenverbod op de brug. Een maand geleden ging de Merwedebrug dicht voor zwaar verkeer vanwege de veiligheid. Er kwamen ook camera's, maar daarmee mogen chauffeurs van buiten de EU niet worden beboet. En nu is er dus een controleweek van de politie en Rijkswaterstaat. En de boete bedraagt €500. De politie heeft iemand aangehouden die afgelopen vrijdag betrokken was bij het dodelijk ongeluk achter het trekkerprotest van de boeren. Het gaat om een 34-jarige vrouw. Na verhoor is ze weer vrijgelaten. In de staart van de file achter de tractoren reden op de A59 bij Hees meerdere auto's op elkaar. Een echtpaar uit Os kwam om het leven, 6 anderen raakten gewond. Of de vrouw vervolgd gaat worden voor haar aandeel in de aanrijding is nog niet bekend. Na de explosie vannacht in een appartementencomplex in Zaandam zijn 3 woningen nog onbewoonbaar. De bewoners ervan moeten zeker vannacht nog ergens anders slapen. Bij de ontploffing vannacht werd een gevel uit een van de appartementen geblazen. Er ontstond ook brand. In het huis was op dat moment niemand aanwezig. De politie heeft 2 minderjarigen aangehouden. Hoe oud ze precies zijn, vertelt de politie niet. Havenwerkers in 6 Duitse havens leggen vanaf vanavond het werk voor 24 uur neer. Het gaat onder meer om de havens van Hamburg, Bremen en Emden. Het is nog niet te zeggen welke bedrijven worden geraakt door de acties. In Duitsland zijn de cao-onderhandelingen vastgelopen voor 11.000 havenwerkers. De bonden eisen ruim 8% meer loon en de werkgevers willen niet verder gaan dan 5%. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Aan het eind van de nacht kans op wat regen. Minimum temperatuur 15 graden. Morgen is het bewolkt, vooral in de ochtend. Periode met regen, dan wordt het net als vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de AWB. 1 korte file nog en die staat op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Voor Hardingsveld Giessendam 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De fietspaden en voetpaden op en rond Sportpark Schenkel in Capelle aan den IJssel krijgen nieuw asfalt en nieuwe tegels. Op maandag 14 september beginnen de werkzaamheden aan het Jasmijnpad, Molenpad, Hockeypad en Voetbalpad. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 2 oktober. Omleidingen voor voetgangers en fietsers worden aangegeven met borden. Voetgangers kunnen de meeste locaties gewoon passeren, behalve bij het hockeypad. De aannemer doet zijn best de overlast, zoals geluidsoverlast, zoveel mogelijk te beperken volgens de gemeente. Het Van Capellenhuis in Capelle aan den IJssel gaat met een feestelijk festival van vrijdag 11 tot en met zondag 13 september het nieuwe concertseizoen openen. Het programma in het weekend heeft verschillende soorten muziek, zoals jazz en kamermuziek. En er is ook een kindervoorstelling en een kameropera. De komende maand werkt het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpende Waard aan het verbeteren van de capaciteit van de aflaat Eendrachtspolder bij Zevenhuizen. Dit is een buis die de Rotte met de calamiteitenberging verbindt. Na de werkzaamheden kan water sneller de Eendrachtspolder instromen bij extreme regenval. Hierdoor kan mogelijke wateroverlast bij flinke regenbuien nog beter voorkomen worden. Wanneer het regent, wordt het teveel aan water uit de polder om de Rotte door middel van gemalen naar de Rotte gepompt. Vervolgens stroomt dit water richting Rotterdam en wordt het via een groot gemaal, het Schildhuis, naar de Nieuwe Maas gepompt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 17 augustus. Vandaag begon de dag met enige regen. Daarna bleef het vrijwel droog en af en toe brak de zon nog door. Tussen 21 lokaal 22 graden. Komende avond en nacht is het aanvankelijk droog, maar later vannacht en ook morgen overdag neemt de kans op enige regen of enkele buien toe. Bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook op woensdag en donderdag blijft de kans op enkele buien groot, maar er zijn ook zonnige perioden. De wind is meest matig van kracht en komt uit een zuidwestelijke tot een west-zuidwestelijke richting. De nachttemperatuur, de minimumtemperatuur, schommelt rond de graad of 15 en overdag wordt het rond de 21 graden. Ook op vrijdag en mogelijk ook op zaterdag is er nog steeds kans op een enkele bui. Bij een zwakke tot matige wind uit de richting tussen west en noordwest. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 tot 13 graden. En de maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie wil met de handhavingsactie deze week op de Merwedebrug bij Gorinchem bereiken dat het aantal vrachtwagens op de brug teruggaat naar nul. Vandaag gingen 34 chauffeurs op de bon, maar er reden er vandaag veel meer over de brug, terwijl dat sinds half juli verboden is. Politie en Rijkswaterstaat richten zich deze week vooral op buitenlandse chauffeurs, want die kunnen nu nog niet worden beboet als ze worden geflitst op de brug. Maar het handhaven met agenten is arbeidsintensief.
2: Nou, dan heb je ook vaak te maken, in de meeste gevallen, met een buitenlandse chauffeur. Er zit een taalbarrière op. Moet er soms een tolk bij gehaald worden via de telefoon die het vertaalt. De chauffeur moet even overleggen met zijn werkgever bijvoorbeeld. Dus al met alcohol zo'n één actie is zomaar een half uur.
1: Rijkswaterstaat hoopt dat van de actie een afschrikwekkend effect uitgaat. Het verbod op zwaar verkeer is een maand geleden ingesteld, toen bleek dat de Merwedebrug bij Gorinchem zwakker is dan gedacht. De politie heeft iemand aangehouden die afgelopen vrijdag betrokken was bij het dodelijk ongeluk achter het trekkersprotest van de boeren. Het gaat om een 34-jarige vrouw. Na verhoor is ze weer vrijgelaten. In de staart van de file achter de tractoren reden op de A59 bij Hees meerdere auto's op elkaar. Een echtpaar uit Os kwam om het leven. 6 andere mensen raakten gewond. Of de vrouw vervolgd gaat worden voor haar aandeel in de aanrijding is nog niet bekend. Op de A4 bij Delft is een motorrijder geflitst die 212 km per uur reed. Dat is ruim 2 keer zo hard als mag op de snelweg. Het gebeurde gisteren, maar het is vandaag bekendgemaakt. De motorrijder is aan de kant gezet, hij is zijn rijbewijs kwijt en ook moet hij verplicht een cursus volgen bij het CBR, waar hij leert om veilig deel te nemen aan het verkeer. Totale kosten €1400. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Aan het eind van de nacht kans op wat regen. Minimum temperatuur uiteindelijk 15 graden. Morgen is het bewolkt. Vooral in de ochtend zijn er nog perioden met regen. Het wordt morgen net als vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

Robbie Williams, let me entertain you. Goedenavond en fijn dat je luistert naar IJsselnieuws. Het programma met achtergrond bij het nieuws uit jouw eigen omgeving. Mijn naam is Thomas Bresser. Ja, hoe veilig is het Stadsplein in Capelle na meerdere valincidenten waarbij eentje toch wel ernstig was? Wil echt voor Capelle opheldering van het college. Straks hoor je wat er volgens de fractie moet gebeuren. Dat hoor je allemaal zometeen binnen nu en 10 minuten op Radio Capelle. Eerst heb ik voor je Jordan Sparks en Battlefield. Don't

0: John in Sparks en Battlefield op Radio Capelle. Dit is IJsselnieuws. Ja, de fractie van Echt voor Capelle maakt zich zorgen over de veiligheid van het stadsplein in het centrum van Capelle. Aanleiding zijn meerdere valincidenten, waarvan er in ieder geval eentje ernstig is verlopen. De partij heeft het college daarom schriftelijke vragen gesteld. Hoeveel incidenten zijn er precies geweest? Wat is volgens de fractie de oorzaak en wat moet de gemeente doen om nieuwe ongelukken te voorkomen? Vanessa King praat erover met fractievoorzitter Jannes van der Heijden van Echt voor Capelle.
1: Ja, Jannes, fijn dat je aanwezig bent hier vanavond. Ik denk dat we elkaar wel mogen tutoyeren.
2: Zeker weten.
1: Ja. Thomas die deed al de inleiding. Hè? Jullie hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college over het stadsplein in Capelle aan de IJssel. Wat is daar nou allemaal mis mee?
2: Ja, correct. Ja, ons kwam ter oren dat er een aantal mensen gevallen waren op het plein. Oudere mensen, waarvan de knieën helemaal open lagen. En aangaven dat zij gestruikeld waren over loszittend tegel en af en toe het relief van de vissen. Dus wij dachten, goh, als dat nu al voorkomt, we willen toch voorkomen dat mensen daar hun heup breken bijvoorbeeld. Laten we in ieder geval eens even kijken of daar misschien nog wat aan te doen is. Dan wel of er nog iets onder de garantie valt. Want het is natuurlijk heel erg zonde dat nadat we zoveel geld hebben uitgegeven aan dit plein, nu al stenen stuk zijn.
1: Dat was een flink bedrag, hè?
2: Zeker. Ja. En we kunnen ook concluderen dat er natuurlijk met steeds zwaardere auto's ook over het plein wordt gereden. De markt ziet er prachtig uit. Maar de vrachtwagens, ja, dat zijn halve huizen ondertussen die erop komen. Dus wellicht heeft de constructie daaronder te lijden. En kunnen we daar nog iets aan doen?
1: Nou ja, nu kom jij een beetje zelf uit die wereld, hè? Van stedenbouw en bouwen en dat soort dingen. Denk jij, is daar dan geen rekening mee gehouden? Is daar dan niet een offerte uitgegaan van het moet natuurlijk wel allemaal een beetje stevig zijn daar op dat stadsplein?
2: Ja, ongetwijfeld. En natuurlijk zal er een prima ondergrond zijn. Maar het is toch wel vreemd dat er echt ook al stenen stuk zijn. En dat is gewoon zonde. En wat mij betreft moet er gewoon goed op toezicht op komen. Zodat als er iets stuk gaat en dat niet op hete daad betrapt, maar dat wel uiteindelijk bij de veroorzaker kunnen verhalen. Want het zou vervelend zijn als het ten laste komt van de Capelse burger.
1: Ja, we parkeren even wat de reactie is of was. Want er wordt daar ook enorm met fietsen en alles overheen gefietst. Hè, wat ook eigenlijk helemaal niet mag. Daar hebben jullie ook nog vragen over gesteld.
2: Nou, wij niet. Dat heeft de VVD gedaan uit mijn hoofd. Inderdaad. Maar we hadden wel ook onze vragen aangevuld met de vraag van er rijden nog steeds hard auto's over dat gedeelte heen. Natuurlijk loopt daar een weg overheen. Alleen soms is het voor voetgangers echt onduidelijk wat nou weg is, wie er waar voorrang krijgt. Dus wellicht dat daar ook nog iets aan te doen is.
1: Ja, en heb je al een antwoord gekregen op, laten we eerst even blijven bij de eerste vraag, over die losse stenen en die wat kapot is en alles?
2: Ja, heb ik nog geen antwoord op gekregen. Dat wordt verwacht voor de eerste raadsvergadering van 8 september.
1: Ja.
2: Met tussenbericht gekregen.
1: Ja, nu hebben jullie ook gevraagd of er een verkeersveiligheidsonderzoek is uitgevoerd. Klopt dat?
2: Wij hebben inderdaad wel gevraagd van hoe alle verkeersstromen die daar door elkaar lopen, gaat dat wel goed op deze manier? Dus ik ben ook heel erg benieuwd naar dat antwoord.
1: Nou, dat weet je eigenlijk wel.
2: Ja, het
1: gaat niet goed.
2: Mensen schrikken daar wel eens van een auto die toch ineens over dat plein heen komt en toch iets harder rijdt dan daar toegestaan is. Dat zie je ook in woonerven en dat zie je ook op het plein. En dat is gewoon zonde. En natuurlijk hopen dat mensen zich netjes aan de regels houden, maar vaak is dat niet het geval. Tenminste, het is ook wel eens niet het geval, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, want dan ga je toch denken van had er dan toch niet iets anders naar gekeken moeten worden, hè, naar dat stadsplein?
2: Ja, dat had gekund natuurlijk. Dat is altijd een beetje de koe in de kont kijken, zeggen ze dan.
1: Ja, maar ja.
2: Maar vaak kan je wel eens nadenken van hoe zou dat in de praktijk uitwerken. En ik denk dat dit wel wat praktijkzaken zijn die misschien vooraf wat beter bekeken hadden kunnen worden. Maar goed, laten we in ieder geval nu met elkaar bekijken hoe we kunnen voorkomen dat er verdere schade optreedt of dat er mensen per ongeluk aangereden worden of iets anders.
1: Hebben jullie als partij een beetje een idee hoe je dat zou kunnen voorkomen of anders zou kunnen doen? Want volgens mij was er destijds ook gedacht of geopperd dat de markt moest daar ook gewoon weer terugkomen.
2: Ja.
1: Vandaar dat het natuurlijk ook zo'n heel groot wijds plein is.
2: Ja, nou ja, het is een prachtig plein geworden. In ieder geval gebruiksvriendelijk, laat het zo zeggen. Iedereen heeft daar zijn eigen idee over. Maar dit is waar Capelle destijds voor heeft gestemd. Hè. Er waren 2 ontwerpen. Mm-hmm. En dit is het winnende ontwerp, om even zo te zeggen. Dus laten we het in ieder geval nu goed gebruiken. Ik ben blij dat de markt er is. Mensen zijn daar heel positief over.
1: Ja, hoor je dat terug?
2: Zeker, wij horen echt wel terug dat mensen blij zijn dat de markt daar weer is. Ik moet er wel nuanceren. Er zijn ook wel eens mensen die zeggen, nou, dat voor mij betreft ook gewoon onder de metrobaan kunnen blijven. Als het zo warm is. Nou ja, goed, dat is altijd wel iets te zeggen. Maar laat ik ze in ieder geval uit eigen ervaring zeggen. Ik vind het een prachtig plein zo met als de markt er is.
1: Ja, als de markt er is.
2: Ja, verder vind ik het een beetje desolaat.
1: En uitglijdt en dat hier niemand met fietsen of weet ik wat overheen rijdt, is het een prima plein.
2: Ja, ja, maar goed, er zijn inderdaad gebruiksproblematieken die we liever niet zien. En ja, daar hebben we aandacht voor gevraagd nu.
1: Nee, want jullie hebben ook gezegd, er zijn ook gewoon verzakkingen al daar.
2: Ja.
1: Maar hoe kan dat nou? Je weet in Capelle toch, als je je tuintje afgelopen april ophoogt, dat het in mei alweer verzakt is.
2: Ja, ja, we hebben met bodemdaling hier te maken. Ja. Maar ik laat dat even aan het college om te beantwoorden. Er zullen allerlei mogelijkheden voor zijn. Maar ik denk toch ook dat zware voertuigen daar een grote rol bij spelen. Ja.
1: Maar nog heel even terugkomend hè, op wat ik er net aan je vroeg. Wat denk je dan, nogmaals, jullie partijen maken je daar hard voor? Hè? Want het is ernstig, echt wel ernstig incident ook geweest met een mevrouw daar. Dat moet gewoon niet, dat moet gewoon klaar, dat kan niet. Maar wat denk je dan inderdaad, heb je een voorstel waardoor het misschien wat veiliger zou kunnen dan daar?
2: Nou, ik denk dat vooral de marktmeester op dagen dat de markt daar is, gewoon eens even goed moet kijken van, staan alle stands goed opgesteld? En deze mevrouw waar we het net over hadden, die is mogelijk gevallen over een kabel. En dat kan natuurlijk van een net geweest zijn of iets anders. Ja, dat zou niet moeten uitsteken. Ik bedoel, iemand kan in al zijn onoplettendheid daar per ongeluk over vallen. En in dit geval was het heel kwalijk natuurlijk wat er is gebeurd. Dat die mevrouw blind aan één oog geworden is.
1: Zo ontzettend.
2: Dat is verschrikkelijk. Ja, dat hadden we graag met elkaar voorkomen. En als daar gewoon simpel toezicht al een grote rol bij kan spelen. Ja, waarom niet?
1: Nou, precies. Dat zeg je. Als er toezicht is, dat zou misschien ook een mooie optie zijn. En ook natuurlijk over de fietsen en het verkeer wat erover gaat. Hè?
2: Want
1: dat heb ik ook wel teruggehoord. Daar ergeren mensen zich helemaal kapot aan.
2: Ja. Nou ja, als het goed is, deze nieuwe coalitie, het nieuwe college gaat van veiligheid een groot speerpunt maken. Dus wij kijken uit naar alle zaken die gaan komen.
1: Nou, inderdaad. Mooi punt is het eigenlijk, Jannes. Want jij gaat het natuurlijk hartstikke bewaken. Hè, dat
2: zeker.
1: Ze daar goed alert op zijn.
2: Wij nemen onze rol als oppositiepartij hartstikke serieus.
1: Zo is dat. Nu weer wat anders. Vind jij jezelf Mr. Scholliver?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee, niet per se. Ik woon er wel al heel lang.
1: Ja, en je hebt het natuurlijk ook altijd wel echt op jouw wijk. Hè? Destijds met je campagne voeren is het ook heel veel in Scholliver gegaan.
2: Ja, het is waar je bekend bent, daar begin je. Natuurlijk willen we er voor heel Capelle zijn als partij. Maar uiteindelijk, Scholliver heeft altijd wel een bijzonder plekje. Als je daar zelf al meer dan 40 jaar woont, dan ken je alle steegjes.
1: Ja, en in 2027 bestaat het 50 jaar.
2: Ja, correct.
1: Dat kan ik me nog herinneren. Dus of dat nou voor mij gunstig is, weet ik niet. Maar. Ja. En wat gaan jullie dan allemaal doen? Want er komt een super Scholliverdag, volgens mij.
2: Ja, nou, ik vind het leuk dat jij het al zo noemt. Dus gaan we gelijk meenemen in de ideeën. Nee, we zijn een tijd geleden met een aantal mensen samengekomen. Dat zijn mensen met wie we al 25 jaar Scholliver destijds hebben georganiseerd. 40 jaar Scholliver en nu dan 50 jaar. We proberen die groep verder uit te breiden. Dus vandaar dat we nu langzaam even de publiciteit opzoeken. Zodat ook iedereen die wil zich kan aansluiten. We willen eigenlijk laten zien wat Scholliver al allemaal te bieden heeft. Er gebeurt al ontzettend veel. En daar willen we eigenlijk het jasje 50 jaar Scholliver aan hangen. Maar daarnaast ook twee keer per jaar of misschien wel drie keer. Dan moeten we even kijken maar wat mogelijk is. Maar dan willen we twee keer in ieder geval per jaar een super Scholliverdag organiseren.
1: Ja, nee, dat is ook hartstikke leuk. En, maar weet je, Jannes, wat mij altijd wel Scholliver, het is toch altijd een soort verloren kindje dat wordt beschouwd. Hè? Als door Capellenaren hebben het altijd over achterstandswijken, buurten. Het wordt daar maar niet echt een soort van veilig. We moeten daar allerlei programma's op loslaten.
2: Ja, ja, het beeldvorming is echt heel negatief echt, en dat moet echt klaar zijn.
1: Ja.
2: Want Scholliver verdient echt veel beter. En verdient ook om niet zo in het nieuws te komen telkens. Want elke buurt heeft wel zo zijn rotte plekjes. Alleen Scholliver heeft echt ontzettend veel moois te bieden. En misschien weet je het zelf ook, maar als mensen op visite komen, die zeggen, goh, wat woon je hier eigenlijk mooi. En wat mooi dat bos achter de deur. En wat gebeurt er veel? En dan het Bethlehem-evenement is er. En dan Scholleween. En dan is er weer een painpicnic. En die denken, joh, wat gebeurt hier allemaal? Ja, dat is ook Scholevaar.
1: Ja, nee, precies. Want ik wilde ook aan jou vragen. Hè, wat maakt het nou zo mooi? Maar goed, dat heb je nu eigenlijk al beschreven.
2: Is er maar een paar kleine voorbeelden.
1: Een paar kleine voorbeelden. En, en het gaat je echt aan het hart, hè, dat Scholevaar. Heb je een beetje een idee wat voor initiatief er komt? Wat voor feestje er georganiseerd wordt?
2: Nou, wat voor feestje? We zijn met elkaar nu aan het bedenken van...
1: Ja, vast wel plannen.
2: Zeker, nou, plannen. Maar ik wil vooral dat het plannen van de wijk gaan worden. Dus wat ik net zei is we proberen een soort grote lijnen op te zetten. We moeten natuurlijk op een gegeven moment geld aanvragen, ook om dingen te organiseren. We moeten vergunningen in werking gaan zetten. Maar we willen binnenkort vooral middels de media, waar dit ook weer een voorbeeld van is, maar met contact bij het AD aankloppen om te laten zien van joh, dit gaat er gebeuren. Meld je aan, help mee, denk mee. Als je een goed initiatief hebt, sluit je bij ons aan, want het moet niet een feestje zijn van maar een aantal mensen, maar het liefst van de hele wijk.
1: Ja, en van heel Capelle vind ik eigenlijk.
2: Zeker weten. Iedereen mag komen kijken hoe leuk Scholevaar wel niet is.
1: Nou, hartstikke mooi. Nou, wij komen ook zeker kijken volgend jaar. Hartstikke leuk.
2: Fantastisch.
1: Hartstikke bedankt voor je toelichting, Jannes.
2: Dankjewel.

Anastasia en Left Outside Alone. Dit is Radio Capelle. Je luistert naar IJsselnieuws. Vanavond blijft het droog met af en toe zon. Vanavond, vannacht neemt de bewolking toe. Ja, geloof het of niet, het gaat gewoon regenen. Het blijft zo'n 15 graden. Morgen begint het nat en bewolkt, maar in de middag wordt het wel droger. Het wordt zo'n 21 à 22 graden. Ik heb voor je Keen. Dit is Somewhere Only We Know.

0: Richard Marx en Right Here Waiting op Radio Capelle. Dit is IJsselnieuws. Ja, van 11 tot en met 13 september staat het Van Capellehuis in het teken van het Van Capelle Festival. Met het driedaagse festival opent Stichting Cultuur aan den IJssel het nieuwe concertseizoen. Wat staat er tijdens het festival op het programma? En wat kunnen bezoekers de rest van het seizoen verwachten? Vanessa King praat erover met Joke Meijer, bestuurslid cultuur van de Stichting Cultuur aan den IJssel.
1: Ja, fijn dat je er bent, Joke. Nou, we kennen elkaar al een tijdje, dus ik mag wel tutoyeren, denk ik zo.
2: Zeker.
1: Ja, nou goed zo. Thomas zei het al, maar daar hebben we het zo even over. Hè, over het festival wat aankomend is in het mooie Van Capellehuis. Maar laten we eens beginnen met het evalueren van de afgelopen maanden. Ben jij tevreden over het muzikale seizoen van het Van Capellehuis?
2: Ja, ik ben er eerlijk gezegd ook wel, of wij hebben ze alle, zijn er wel trots op. Want we hebben een heel mooi afwisselend programma kunnen brengen met heel veel verschillende soorten muziek. Niet altijd alles helemaal uitverkocht. Dat is natuurlijk helemaal de droom, dat het iedere keer uitverkocht is. Maar over het algemeen loopt het ook gewoon hartstikke goed en is veel belangstelling voor. En we merken dus dat waar we op ingezet hebben, meer variatie. Hè? Dus niet alleen maar klassieke kamermuziek, maar juist ook jazz en wereldmuziek en kindervoorstellingen. Ja, van alles en nog wat. Dat ook aanslaat.
1: Dus. Ja, want het mooiste voorbeeld zat hier net even in de studio. Hè? Die had het over, ik dacht dat er alleen nog maar strijkkwartetten kwamen.
2: Ja,
1: maar
2: Jan zei, liep een beetje achter.
1: Ja, die liep een beetje achter. Maar dat is dus helemaal niet het geval, hè? Nee.
2: Nee, zeker niet. Nee. We hebben iedere eerste vrijdagavond van de maand, die serie noemen we Club Capelle, ook om een beetje die clubsfeer te geven. En dan hebben we, ja, kan muziek uit allerlei werelddelen zijn. Het kan jazz zijn. We hadden laatst Marjolein Meijers, die vroeger van de Berinis, die de liederen van Jan Rot zong. Ja. Ah, dat was ook een geweldige avond. Ja. Dus ja, dat is super gevarieerd en altijd heel gezellig.
1: Ja, want jullie hebben een slotconcert afgesloten met een quintet en ook folkmuziek.
2: Ja, folk. Ja, ook leuk. Ja, dat was ook helemaal in die Ierse schotsachtige sferen. Dus ja, je bent eigenlijk iedere keer gewoon een beetje op reis als je naar een van die concerten komt. Je komt net of je in een ander land bent.
1: Ja. Nou ja, je zei net wel een beetje, maar wanneer is het nou voor jou geslaagd?
2: Ik vind vooral heel belangrijk dat de sfeer in de zaal ook goed is. Dat mensen daar zin hebben, dat ze na afloop blij naar buiten komen en dat je ze terug ziet komen. En dat zien we ook echt gebeuren, want we hebben met die nieuwe, dat wisselende programma, hebben we ook heel veel nieuwe mensen naar binnen gehaald. We hebben het afgelopen jaar een aantal enquêtes uitgedeeld. We moeten de hele uitwerking nog maken. Maar daar hebben we ook gezien dat mensen komen ook niet meer alleen uit Capelle, maar ook wel Krimpen, Nieuwekerk, Rotterdam ook wel een deel. En we zien ook dat mensen vaker komen. Want we vroegen ook, ben je voor het eerst? Hoe vaak kom je ongeveer? En dat wisselt. Er zijn mensen die komen meer dan 5 keer. Maar ook heel wat mensen die toch een aantal keren per jaar komen. Nou ja, dat is alleen maar een goed teken.
1: Ja, zeker.
2: Als ze terugkomen, hebben ze het leuk gehad.
1: Ja, maar ook misschien wel mond-op-mond reclame.
2: Zeker
1: mensen
2: weten.
1: Die daar geweest zijn. Die zeggen van, nou, het was daar zo fantastisch. En het is natuurlijk best een intieme setting daar. Hè? Het is niet zo groot.
2: Tenminste, nee, dat is het leuke juist. Het is, er kunnen, nou ja, maximaal 70. Dan moeten we een beetje proppen. Maar dat kan. Dus ja, je zit echt met elkaar met je neus erbovenop en je oren wijd open zit je naar die muziek te luisteren.
1: Even een vraag aan jou. Wat sprong er voor jou uit?
2: Ik zei het net al, Marjolein Meijers was wel heel erg leuk deze keer. Ook vanwege de sfeer. We hadden in de klassieke serie, zondagmiddag, dat noemen we Salon Klassiek. Hebben we nog steeds kamermuziek, maar ook wel proberen we ook bijzondere dingen. Professionele muzici altijd. En daar hadden we strijkkwartet uit Amerika. Jonge mensen nog. Ja, dat was ook een wonder dat we die binnen konden halen. Hè. Nu waren ze nog betaalbaar, zou ik maar zeggen. Maar ja, die gaan tot de wereldtop. Ja. Die speelden echt sterren van nemen.
1: Geweldig. Dus jij kan altijd zeggen, nou, die hebben wij gehad.
2: Die hebben wij gehad,
1: ja. Goed, mooi. Nou, dan hebben we dat even geëvalueerd. Nu het nieuwe muzikale seizoen, hè, dat wordt ingeluid met het Van Capelle Festival. Wat kunnen we daar allemaal verwachten?
2: Ja, het is eigenlijk voor het eerst dat we het op deze manier doen. Want er was in het verleden ook wel een festival. Maar dat was dan meer de klassieke muziek. Was ergens in november. Ook heel erg leuk en afwisselend. Maar nu wilden we eigenlijk met een soort knaller het seizoen openen.
1: Echt een opening.
2: Ja, echt een opening. En we hebben ook echt geprobeerd om dat programma zo te maken dat er van alles wat voorbeelden van wat er in de rest van het jaar komt ook in zit. Het is een soort, ja, het is geen mooi Nederlands woord, soort showcase.
1: Een soort pre-voorstelling of zo.
2: Ja, het is niet dat diezelfde artiesten ook nog een keer terugkomen. Maar wel de soort muziek. Er zit een club kapellenconcert in. Er zit een salon klassiek concert in. Er zit een kindervoorstelling in. Ah, die moet je echt gaan kijken. Dat, ik ben heel erg fan. van Meneer Zee.
1: Oh, ja.
2: En dat is trouwens dubbel, want Meneer Zee is een verhalenverteller. En wij gaan dit jaar ook voor het eerst beginnen met verhalen. Dat doen we in samenwerking met het Verhalenfestival uit... dat ben ik even kwijt, maar... dus daar komen dan professionele verhalenvertellers. Je zit er als publiek te luisteren. Je hebt echt het idee dat je naar een andere wereld wordt meegenomen. En Meneer Zee doet dat dus ook. Maar dan voor kindertjes vanaf 3 jaar.
1: Leuk.
2: Ja, hij begint te praten en je komt helemaal in een andere wereld terecht.
1: Lippen,
2: muziek, levende, live muziek erbij.
1: Ja, geweldig.
2: Superleuk. Dus dat zit erin. We beginnen op vrijdagavond, dat is het openingsconcert met de McAfee's. Mm-hmm. Een beetje Italo, Gypsy, jazz.
1: Ja, heb ik opgezocht op YouTube. Echt geweldig.
2: Ja, dat wordt volgens mij, daar knallen we er echt mee in. En dan hebben we natuurlijk zaterdag, zoals ieder jaar, Open Monumentendag. Overdag zijn we de hele dag open. Gratis toegang. Er komen 2 koren. Een kapelskoor, Singing Souls. En deze keer ook, het zal eenmalig zijn, Musica Vocalis. Dat is een heel groot kapelskoor. Ja, bijna professioneel klassieke muziek. Maar die passen er bij ons niet in. Dus die komen met een kleinere afvaardiging.
1: Oké.
2: Die sluiten het eind van de dag af.
1: Hebben ze geloond wie mag of niet?
2: Nee, dat denk ik. Ik weet niet precies hoe ze het gedaan hebben. We hebben in de middag ook bijvoorbeeld weer opnieuw, was vorig jaar ook, de pianoleerlingen van Philippe Huang. Dat is een pianoleraar in Capelle. En die heeft van die, ja, komen er van die kleine ukkies binnen. Die gaan zitten spelen. Die spelen Sterren van de Hemel.
1: Ongelooflijk.
2: Dus daar kan je gewoon inlopen en kijken. En we hebben ook dan verhalen, ja, voor grote mensen eigenlijk. Zo rond het middaguur. En dat zijn verhalen vertellers uit Delft. 3 mensen. En die vertellen dan alle 3 een kort verhaal waar je bij kan zijn. Dus superleuk. En dan gaat wel eventjes tijdens het verhaal de deur dicht. Dus dan kan je binnenkomen, duurt 10 minuten. En dan,
1: maar ja, dat is leuk. Na weer andere. Dus, ja, ik las ook dat je dan daar een passepartout voor kan kopen, klopt
2: ja,
1: dat?
2: Ja, je kan voor het hele festival een passepartout kopen. Dus dan kan je vrijdagavond, zaterdagavond, zondag naar de kindervoorstelling, 's ochtends en 's middags klassieke muziek. En we hebben zaterdagavond, dat is ook heel bijzonder, Kofferbak Collectief. Die zijn al eens eerder bij ons geweest. Dat is een klein gezelschap van professionele operazangers. En die maken hele grappige versies van bestaande opera. Hier doen ze nu de jachtkantaten van Bach. Met nog muziek van uit de film van Amélie erin. Of Satie zit erin. Allerlei verschillende soorten muziek ook. En ja, daar maken ze een vrij grappig verhaal van. De vorige keer dat ze bij ons waren was ook echt hilarisch. Met verkleedpartijen. En ondertussen supermooi gezongen. Echt een aanrader.
1: Ja, wat ik zo mooi vind, Joke, je vertelt het altijd met zoveel passie. Hè? En ik weet hoe druk je daarmee bent. Maar hoe, en dat heb ik ook wel eens eerder aan je gevraagd volgens mij, maar het intrigeert me. Hoe vind je nou deze mensen? Hoe ga je daar nou in? Hoe doe je dat nou?
2: Nou ja, je leert natuurlijk steeds meer mensen kennen. En voor de vaste concertreeksen, dus die vrijdagavond en die zondagmiddag, hebben we een programmeur, dus Antoinette van Hattem. Die programmeert er ook de concerten op zondagmiddag in het park in Rotterdam. Bij de Euromast, Herenhuis concerten. Zij heeft natuurlijk een heel groot netwerk. En ik overleg met haar heel veel. Ik krijg zelf natuurlijk ook veel aanbiedingen. Of ik ken mensen. En zo kies
1: ja, maar
2: we
1: jullie
2: wat
1: hebben
2: uit.
1: Wel het echt wel echt oprecht een nieuw leven ingeblazen, om het zo heel even te zeggen, door hem weer veel meer diversiteit te pakken. Hè? Dan moet je toch verzinnen, moet je toch creatief mee bezig zijn. Wat gaan we doen?
2: Ja, nou ja, je wil ook je publiek een beetje verjongen. Ja. Het is natuurlijk nog wel steeds zo, dat bleek ook bij al die enquêtes die ingevuld waren. De meeste mensen zijn toch, zeg maar, vanaf 50. En dat snap ik ook wel, want toen mijn kinderen nog op school zaten en je werkt de hele dag, en dan ja, heb je niet altijd tijd en ook niet altijd geld om ergens heen te gaan. Nee. Dus het is toch vaak dat mensen dan later weer wat meer gaan luisteren. Maar we hebben wel gezien dat met bijvoorbeeld die jazz en die wereldmuziek, dat ook echt een verjonging is opgetreden. Ja, ja. Bij heel veel nieuwe mensen en ook jongere mensen.
1: Dus dat heb je al wel
2: En de kindervoorstellingen, die lopen supergoed.
1: Ja.
2: Volgend jaar hebben we er geloof ik weer een stuk of 6. En we hebben eigenlijk altijd voorstellingen die over van die bekende kinderboekjes gaan. Nijntje, Pim en Pom. Dus verhalen zijn al een beetje bekend.
1: Jip en Janneke.
2: Ja, die zijn. Ik zag toevallig vandaag de eerste in december. Er is nu al meer dan de helft van de kaarten voor verkocht.
1: Ja, ontzettend leuk. Ja, hartstikke goed. Even snel. Ik zag ook iets voorbij komen. Kunsthal.
2: Dat is wel grappig, want ik werk zelf namelijk ook in de kunsthal.
1: Daar geef jij rondleidingen.
2: Daar geef ik rondleidingen. En in de kunsthal opent eind oktober een hele mooie nieuwe tentoonstelling over de schilders die in Jak. Dat is met het prentiisme, die allemaal stippeltjes schildert.
1: Oh ja.
2: En nu hebben we de curator van die tentoonstelling, degene die dat ook heeft samengesteld. Die komt in het Van Capellehuis ongeveer een week voor de opening komt hij een lezing geven. Over die schilder en over, weet je, over de tentoonstelling. Dus dan kan je er van alles over te weten komen. En dan kan je daarna lekker gaan kijken.
1: Naar de kunsthal waar iedereen door jou enthousiast wordt rondgeleid.
2: Ja,
1: ja, leuk. Nee, hartstikke goed. Dus dat is inderdaad even een voorproefje daarvan.
2: Ja.
1: Nou, volgens mij hebben we al een beetje dat nu even samengevat. Hè, wat het festival allemaal inhoudt. En,
2: nou, één ding vind ik nog wel even leuk om te zeggen met het festival. Want op die openingsavond nemen wij ook onze nieuwe stoelen in gebruik. Oh. Want we hadden die Philip Stark, die doorzichtige. Heel erg mooi. Overigens, we hebben er nog een paar te koop. Dus als iemand belangstelling heeft, moet hij even een mailtje sturen. De meeste zijn al verkocht. Maar we hebben nieuwe stoelen en die zitten echt wel lekkerder. Met dank aan de Van Capelle Stichting. Die hebben ons daarbij geholpen. Maar die nemen we dan ook officieel in gebruik.
1: Hartstikke
2: eerste avond.
1: Benieuwd. En rood plush of zo? Een beetje,
2: nee hoor, nee, gewoon hout. Maar wel met een veel betere vormgeving. Een beetje kleur erin.
1: Dat was ook wel, wel nodig.
2: Beter.
1: Wel een beetje,
2: zeker. Ja.
1: Nou, ik wil je hartstikke bedanken, Joke. Nog even snel, waar kunnen ze naartoe mailen als ze kaarten willen of informatie?
2: Als je gewoon kijkt op de site www.vankapellenhuis.nl. En Van Capellehuis is met 2 P's en 2 L's.
1: Precies.
2: En dan zie je het hele programma en kan je ons vinden.
1: Nou, hartstikke bedankt weer voor je enthousiasme en je uitleg. En nou, tot de volgende keer.
2: Ja, zeker. Ja, graag gedaan. Okay. Tot ziens.
1: Doei.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie wil met de handhavingsactie deze week op de Merwedebrug bij Gorinchem bereiken dat het aantal vrachtwagens op de brug teruggaat naar nul. Vandaag gingen 34 chauffeurs op de bon, maar er reden er vandaag veel meer over de brug, terwijl dat sinds half juli verboden is. Politie en Rijkswaterstaat richten zich deze week vooral op buitenlandse chauffeurs, want die kunnen nu nog niet worden beboet als ze worden geflitst op de brug. Maar het handhaven met agenten is arbeidsintensief.
2: Nou, dan heb je ook vaak te maken, in de meeste gevallen, met een buitenlandse chauffeur. Er zit een taalbarrière op. Moet er soms een tolk bij gehaald worden via de telefoon die het vertaalt. De chauffeur moet weer even overleggen met zijn werkgever bijvoorbeeld. Dus al met alcohol zo'n één actie is zomaar een half uur.
1: Rijkswaterstaat hoopt dat van de actie een afschrikwekkend effect uitgaat. Het verbod op zwaar verkeer is een maand geleden ingesteld toen bleek dat de Merwedebrug bij Gorinchem zwakker is dan gedacht. De politie heeft iemand aangehouden die afgelopen vrijdag betrokken was bij het dodelijk ongeluk achter het trekkersprotest van de boeren. Het gaat om een 34-jarige vrouw. Na verhoor is ze weer vrijgelaten. In de staart van de file achter de tractoren reden op de A59 bij Hees meerdere auto's op elkaar. Een echtpaar uit Os kwam om het leven. 6 andere mensen raakten gewond. Of de vrouw vervolgd gaat worden voor haar aandeel in de aanrijding is nog niet bekend. Op de A4 bij Delft is een motorrijder geflitst die 212 km per uur reed. Dat is ruim 2 keer zo hard als mag op de snelweg. Het gebeurde gisteren, maar het is vandaag bekendgemaakt. De motorrijder is aan de kant gezet, hij is zijn rijbewijs kwijt en ook moet hij verplicht een cursus volgen bij het CBR, waar hij leert om veilig deel te nemen aan het verkeer. Totale kosten €1400. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Aan het eind van de nacht kans op wat regen. Minimum temperatuur uiteindelijk 15 graden. Morgen is het bewolkt. Vooral in de ochtend zijn er nog perioden met regen. Het wordt morgen net als vandaag.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

Dit is IJsselnieuws waar je naar luistert. Het programma met de achtergronden bij het nieuws uit jouw regio. Mijn naam is Thomas Bresser, 65 jaar Molukkers in Moordrecht en 15 jaar wijkpunt Torenhof in Capelle. Twee jubilea met iedere zijn eigen verhaal over ontmoeting, verbinding en geschiedenis. En straks hoor je hoe die mijpalen worden gevierd. Eerst heb ik muziek van je, voor je. Dit is Michael Bolton en How Am I Supposed to Live Without You?

0: Michael Bolton. Dit is Radio Capelle. IJsselnieuws, luister je naar. Hey, hoor, How Am I Supposed to Live Without You? In Moordrecht is onlangs de stichting Molukse Wijk Moordrecht opgericht. De stichting bestaat uit jongeren van de derde generatie Molukkers en wil dit jaar stilstaan bij 65 jaar Molukkers in Moordrecht. 5 weken geleden begon de organisatie via sociale media met de eerste campagne. Hoe willen de jongeren deze bijzondere mijlpaal vieren? En waarom vinden zij het belangrijk om juist deze derde of als derde generatie het verhaal van de Molukse gemeenschap levend te houden? Rob Nieuwveld praat erover met Nansari en Caleb van de organisatie.
1: Ja, sorry Thomas, het is Mazoni en Nanseri geworden.
0: Okay.
1: Excuus.
0: Ja, nou ja.
1: Ja, jullie zitten hier tegenover mij. Van harte welkom.
2: Dank u wel.
1: Jullie gaan iets organiseren vanwege 65 jaar geleden dat Molukkers in Moordrecht kwamen.
0: Ja. Ja.
1: Jullie vertellen in een van de eerste heel goede promotievideo's die jullie gemaakt hebben. Jullie zijn uit de derde generatie en...
0: Zij is vierde.
2: Ik vierde inmiddels, ja.
1: Oh, oké. Okay. en vanuit die gedachte wilden jullie dit vormgeven. Hoe is dat zo begonnen? Als ik het aan jou mag vragen, maar zo niet.
2: Ik behoor eigenlijk volledig tot het social media team. Er zijn een aantal, ja, voor mij dan ooms en tantes die... echt vanuit de organisatie te hebben georganiseerd en hebben opgezet het idee. Eigenlijk als ik voor hun mag spreken, gaat het echt meer om het stukje, ja, herdenken dat wij 65 jaar, of ja, tenminste onze opa's, oma's 65 jaar geleden naar Moordrecht zijn gekomen. Tot aan nu eigenlijk. Er is zelfs inmiddels een vijfde generatie bij ons in de wijk. Voor ons staat het dan gewoon centraal dat wij dit met z'n allen mogen echt herdenken.
1: Ja, ook bij de 75-jaar-viering en de ceremonie op de Lloydkade... Mm-hmm. Werd er gesproken over de herdenking naar de eerste generatie... die toen was aangekomen. Ja. En toen werd er ook in de media wel eens gespeculeerd... van ja, hoe denken dan de andere generaties daar inmiddels over? En het zijn in feite jullie waar het toen over ging.
2: Ja.
1: Want Nanseri, hoe is dat voor jou? Hoe heb jij die herdenkingen beleefd?
3: Ja, ik denk dat het, hoe ik dat beleefd heb, dat eigenlijk iets is wat voor altijd bij je blijft. Dat is iets wat ons of mij in ieder geval heeft gemaakt. En dat je dat sowieso niet mag vergeten. De geschiedenis, zeg maar, waarom wij hier zijn en wat er is gebeurd. En eigenlijk vanuit dat punt, onder andere dat punt, dat wij ook met de werkgroep dat meenemen naar de toekomst.
1: Je wilt dat het bewaard blijft?
3: Ja, zeker. Dat mag niet vergeten worden.
1: Ja. Ja. Het gaat om herdenken, zeiden jullie al. Herdenken, vieren en verbinden. Wat is het plan van jullie wat je wilt bereiken?
3: Met plan? Ja, het plan eigenlijk. Ja, we hebben het, denk ik, zoals u net zei, ook beschreven. Dus het herdenken, het vieren en het verbinden. En eigenlijk door middel van deze week willen wij... Onder andere, ja, het belangrijkste is dan het herdenken. Maar we willen ook de verbinding zoeken met de mensen die Moordrecht misschien nog niet kennen. Mensen buiten de Molukse wijk, mensen buiten Moordrecht. Daar willen we de verbinding mee zoeken. Niet echt zoeken, maar wel gewoon laten zien van oké, dit hebben wij nu in 65 jaar kunnen oprichten. Door eigenlijk met dank aan onze opa's, oma's, vaders, moeders. Het vieren, dat we er in ieder geval bij stilstaan. En dat is dan ook een beetje hoe de week eruit ziet. Dus we beginnen met herdenken, verbinden en als laatste dag het vieren.
1: Ja, inderdaad. Zo is het een beetje opgebouwd. Want hoe is die gemeenschap onderdeel van Moordrecht?
3: Voor mij, ik denk wel dat het echt een... dat hoort echt bij Moordrecht. Als ik voor mezelf spreek... Sinds kleins af aan zit je natuurlijk... Je woont in een dorp, Moordrecht is al niet zo groot. Dus iedereen kent elkaar eigenlijk al. En ja, als je gewoon van kleins af aan met de mensen die niet vanuit de wijk... zeg maar, vanuit de Molukse gemeenschap... Dan zit je bijvoorbeeld in de klas mee... of dan zit je bij de voetbalclub mee... of op school later, op de middelbare school. Dus die verbinding is er altijd al wel geweest, hoor.
1: Ja, ja. Maar Zoni, waar begint de week mee?
2: De week begint allereerst met een kerkdienst. Wij openen eigenlijk, we zijn een gelovig volk. Geloof staat bij ons altijd centraal. En dat is ook echt wat onze opa's, oma's en overgrootouders hebben meegegeven aan ons. En ja, voor ons is dat gewoon belangrijk dat echt het begin is van alles. De gemeenschap, de kerkgemeenschap is ook natuurlijk door de eerste generatie opgezet. En dat het doorgegeven mag worden aan ons en wij dan ook eigenlijk de week daarmee mogen beginnen, dat is voor ons gewoon heel belangrijk. Ja. Dus vandaar dat wij iedereen erbij willen betrekken. De meeste mensen die kerken ook gewoon bij ons in de wijk. We hebben ook een kerkgebouw waar we eigenlijk elke zondag met z'n allen samenkomen. En de dienst mogen volgen.
1: Dat is de eerste dag. Maar daar heb je ook na de kerkdienst komt er ook wat anders, hè? Zoals een dansgroep.
3: Ja, dat is eigenlijk ervoor. Dus het begint met een openingsdans, noem ik het maar even. Vanuit het. Er staat in het begin van de Molukse wijk staat er een standbeeld. Dat is eigenlijk ter ere aan onze opa's en oma's die destijds toen naar Nederland zijn gekomen. En vanuit daar, daar wordt een krans gelegd. En vanuit daar gaat de dansgroep ons begeleiden naar de kerk. En dan begint de kerkdienst. En na de kerkdienst is er dan een tentoonstelling, fototentoonstelling, waarin eigenlijk de foto's, veel beeldmateriaal wordt vertoond van onder andere van toen tot en met nu.
1: In de wijk of ook?
3: In het JWF-gebouw, dus dat is eigenlijk aangrenzend aan de kerk.
1: Ja.
3: Dan heb je gewoon een gebouw eigenlijk en daar wordt dat dan. Waar gaat het programma voor dag 1 in ieder geval verder?
1: Nou, ga verder naar dag 2, 3, et cetera. Leid ons naar het programma.
3: Dat is dag 1 eigenlijk. Dag 2 is dan sport en spel, noemen we het. En dat is dan voor de kinderen van 4 tot 12. Er hebben best wel veel kinderen zich opgegeven. En dat is eigenlijk gewoon een spelletjes- en sportdag. Waarin verschillende sportvormen voor kinderen worden beoefend. Dus dat is eigenlijk echt gericht op de jonge generatie. En dat zal ook nog, daar aansluitend zal ook nog een kinderdisco zijn. En dan eindigen we de avond rond 7 uur. Omdat we de volgende dag ook weer een programma hebben. En dat is dan dag 3. Sport en spel. Dag 3 is...
2: Volleybaltoernooi.
3: Dag 3 is volleybaltoernooi. Alleen volleybaltoernooi gaat helaas vanwege te weinig aanmeldingen niet door. Dus we zijn nog wel bezig met een eventuele andere invulling. Maar we hadden gehoopt op genoeg aanmeldingen voor de teams. Even kijken. Laatst was de deadline verstreken om je aan te melden. Dus dat moeten we helaas...
1: Dat zien we dan wel.
3: Ja.
1: Maar zo, niet ga verder. Wat komt er daarna?
2: Ja, vervolgens dan hebben we de vierde dag inmiddels. Jong kookt voor oud.
3: Vrijdag. Ja.
2: De vrijdag, ja. De dag voor eigenlijk het feest, om het zo maar te noemen. Daarin staan de ouderen eigenlijk centraal. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat de derde, vierde generatie kookt voor de oudere generatie. Dus in dit geval dan de tweede. En als het kan, de eerste. Al die jaren hebben ze natuurlijk alles voor ons gedaan. En vanuit die gedachte is het voor ons nu hebben wij de mogelijkheid gekregen om dit stukje voor hun eigenlijk terug te doen. Om er ook voor te zorgen dat de ouderen ook echt een speciale dag mogen hebben. En ook een keer vertroeteld mogen worden, om het zomaar te noemen.
3: En dan gewoon echt uitgebreid koken.
1: Hoe is jullie kookkunst?
3: Ja, dat...
1: Doe je zelf mee daaraan?
3: Ik ben gewoon toezicht.
1: Toezicht?
3: Ja.
1: Ja, oké. Okay. En dan de laatste dag waarschijnlijk?
3: Ja, dan dag 5 eigenlijk. Dus dat eindigen we dan met een feest. Dat programma begint al om 12 uur. En dan hebben we eigenlijk... De programmering hebben we gewoon zoveel mogelijk... topartiesten, om het maar even zo te noemen, uit Moordrecht. Niet uit Moordrecht, maar uit de Molukse muziekscene proberen te regelen.
1: Is groot, hè?
3: Ja, eigenlijk zijn alleen maar Molukkers zijn volgens mij alleen maar muzikanten.
1: En voetballers.
3: En voetballers.
2: En voetballers.
3: En eigenlijk die dag staat dan, het is echt voor het feest, zeg maar.
1: Ja, ja. Fantastisch. Want artiesten, kun je er een paar noemen? Ik heb op jullie socials wat voorbij zien komen.
3: Oh ja, niet alleen Molukse, trouwens ook... Een echte Moordrechtse...
2: Volkszanger.
1: Ja, die bestaat.
3: Ja, Vrolijke Koster, zeker.
1: Ja. Ja. En hoe laat

0: feestavond of zo'n dag. We hebben natuurlijk veel vrijwilligers nodig en we hebben er best wel veel kunnen werven. Eigenlijk vanuit de eigen gemeenschap. En die avond stond centraal om ja, de vrijwilligers een beetje op de hoogte te stellen van oké, dit kunnen we verwachten voor die dag. Eigenlijk een beetje het programma doorgenomen, de taken kort besproken en ja, gewoon zodat ze in ieder geval weten wat er van hen verwacht wordt.
1: Dan hebben we het programma gehad. Is er nog iets wat jullie willen toevoegen eigenlijk om dit om al die mensen naar toe te trekken?
0: Ja, voor als de mensen nog niet op de hoogte zijn, of mensen die niet op de hoogte zijn van de herdenking/feestweek, voel je geroepen om, ja, dag 1 is dan voor iedereen toegankelijk. En dag 5, de laatste dag, de feestdag ook. Dus als je benieuwd bent of als je gewoon zin hebt om lekker te eten. Er zijn natuurlijk ook eetentjes. Ja, kom gezellig langs, zou ik zeggen.
1: En voor informatie gewoon
0: in de Molukse
1: Wijk.
0: Ja, Instagram, social media.
2: De socials in de gaten. Ja. De komende dagen komen er sowieso meer, meer dingen op te staan. Het programma wordt volledig bekendgemaakt. Onder andere timetable bijvoorbeeld. Maar ook nog meer leuke dingen. Dus ik zou zeggen, hou onze socials in de gaten om te weten wie wij zijn. Wat wij doen. Wij doen alles uit liefde. En om onze gemeenschap door heel Nederland eigenlijk met elkaar te laten samenkomen.
0: En om niet te vergeten waarvoor we
2: doen.
0: Die week. Ja.
2: We doen het voor hun.
1: Voor hun, ja. Dat is mooi gezegd allemaal. En je doet het uit liefde. Dat is een hele mooie afsluiting.
0: Zeker.
2: Zeker.
1: Mooi. Nou, veel succes in die hele week.
2: Dank u wel.
1: Wij gaan er sowieso de zaterdag bij zijn voor een reportage. En misschien ook nog wel op andere momenten.
0: Top.
1: Voor nu hartelijk dank, Mazoni en Nanziri van de stichting Molukse Wijk Moordrecht.
0: Yes.
2: Dank je wel.

0: Mustang en The Reason op Radio Capelle tijdens het programma IJsselnieuws. Wijkpunt Torenhof is voor veel Capellenaren al jaren een vertrouwde plek voor ontmoeting en verbinding. Binnenkort bestaat het wijkpunt 15 jaar en dat jubileum wordt natuurlijk gevierd. Wat het betekende, die Torenhof, in de beginjaren voor de wijk. En welke rol het speelt in het wijkpunt vandaag de dag nog steeds. En Noah van den Heuvel die praat erover met Hans den Engelsman.
1: Goedenavond, Hans.
2: Goedenavond.
1: Hallo.
2: Goedenavond, luisteraars.
1: Waarom ben je 15 jaar geleden begonnen met het wijkpunt Torenhof?
2: Daar is twee kanten aan. De ene kant is omdat het toch wel een behoefte was, merkte ik aan ontmoetingsruimtes. En ten tweede, we waren met een groep vrijwilligers die bedachten van dat kunnen we misschien zelf ook. Dus vandaar dat we in de Torenhof terecht zijn gekomen. Want we staan al sinds 2008.
1: Ja.
2: En in 2011 zijn we in de Torenhof een wijkcentrum begonnen.
1: En wat doen jullie zoal bij Torenhof?
2: Wat doen we niet? Hè? Het is natuurlijk activiteiten voor jong en oud. Vandaag hebben we bijvoorbeeld kinderactiviteiten gehad met springkussens buiten. En dan komen er toch wel een groep kinderen uit de buurt enzovoort. Dus en zo is het ook voor volwassenen of ouderen, zoals je het soms ook zegt. Maar het is meer gewoon voor jong en oud.
1: Ja, en inmiddels zijn jullie al aardig gegroeid, ook al verder dan de wijk Middelwatering zelf, toch? Er komen veel mensen van buiten de buurt?
2: Ja, we zijn niet specifiek voor de wijk voor Middelwatering of voor specifiek voor de buurt opgedeeld. We zijn wel voor heel Capelle. Van Krimpen tot Nieuwkerk, Rotterdam komen de mensen bij activiteiten die van ons zijn of niet van ons zijn. Dus wat dat betreft zitten we wel vrij breed. Maar de meeste mensen komen gewoon uit de buurt. En dat is dan zie je dus gewoon toch dat die behoefte er wel is.
1: Ja, want wat zit er achter het succes van het wijkpunt, denk je?
2: Ja, het kleinschalige. Je komt binnen in een soort van huiskamer. Gemoedelijk. In principe is het allemaal gewoon kalm aan. Mm-hmm. Dus dat trekt toch wel een aantal mensen.
1: Ja, want mensen komen ook graag terug.
2: Natuurlijk bij activiteiten te eten, dat is natuurlijk ook altijd wel handig. Mm-hmm. Misschien niet als je na een activiteit hebt gedaan, dat je dan ook nog thuis in je potje moet koken. Dan kan je gewoon mee eten. En zoekmoment op woensdag, na de koffieochtend. Dat zijn ook allemaal wel van, er blijven ook mensen hangen en dan komen er mensen bij. Dus dat zijn allemaal wel gezelligheidsmomenten die de wijkpunt behoorlijk bekend hebben gemaakt.
1: Ja, dat klinkt ook heel erg gezellig. 26 augustus bestaan jullie 15 jaar. Hoe gaan jullie deze maalpaal vieren?
2: Nou, zoals we aan de woensdag altijd doen, koffieochtend, maar in dit geval natuurlijk met een gebakje erbij. En gewoon weer om 12:30 het bekende soep met brood gerecht wat we 's middags altijd doen. Dus in principe doen we niks anders dan anders. We doen gewoon ons normale ding en het is alleen feestelijk.
0: Niet even wat vuurwerk. Niet even wat vuurwerk, Hans. Of dat niet?
2: Vuurwerk?
0: Nee.
2: Nee. Ik neem vuurwerk mag volgens mij ook niet meer. Ik ga het niet doen. Een brassband inhuren of... daar hebben we ook allemaal geen geld voor. Hè. We zijn natuurlijk ook afhankelijk van een klein stukje subsidie. Maakkapellen aan activiteiten binnenkomt, zeg maar. Maar dat is nog te weinig om, zeg maar, even zo... Want weet je wat, we doen ook even voor een paar honderd euro uitgeven aan een brassband of iets, dat schiet allemaal niet op. En we geven lief uit aan activiteiten.
1: Ja, precies. Nou, heel veel plezier alvast. En dankjewel, Hans den Engelsman van wijkpunt Torenhof.
2: En jullie bedankt voor het interview.
1: Fijne avond.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt tijdelijk het gebruik van slootwater voor het bedrijfsleven. Dat betekent dat er deze week 3 avonden en nachten in bijvoorbeeld Kassen weer met oppervlaktewater mag worden beregend. De versoepeling geldt alleen tijdens de nachten en avonden van komende woensdag, donderdag en vrijdag. De tijdelijke versoepeling is mogelijk omdat Delfland de afgelopen periode al stevige maatregelen heeft genomen tegen de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. Delfland waarschuwt wel dat zoetwater nog steeds schaars is en dat maatregelen nodig blijven. In Nederland worden te weinig kinderen geboren. Vorig jaar kregen vrouwen in ons land gemiddeld 1,42 kinderen en nog nooit was dat cijfer zo laag. 2,1 moet het vruchtbaarheidscijfer minimaal zijn om de bevolking op peil te houden. Op dit moment groeit de bevolking in ons land alleen nog door migratie. Mensen willen wel meer kinderen krijgen, blijkt uit onderzoek, maar de onzekerheid over inkomen en de krappe woningmarkt stellen mensen het krijgen van kinderen uit, schrijft het CBS. Ook onzekere tijden door oorlog en klimaatverandering spelen mee. Havenwerkers in 6 Duitse havens leggen vanaf vanavond laat het werk voor 24 uur neer. Het gaat onder meer om de havens van Hamburg, Bremen en Emden. Het is nog niet te zeggen welke bedrijven worden geraakt door de acties. In Duitsland zijn de cao-onderhandelingen vastgelopen voor 11.000 havenwerkers. De bonden eisen ruim 8% meer loon. De werkgevers willen niet verder gaan dan 5%. En Feyenoord heeft er een linksback bij. Het is Gavi Lopez. De Rotterdammers huren de 24-jarige linksback van Real Sociedad. Vandaag onderging hier een medische keuring en die verliep goed. Feyenoord heeft in de deal met Real Sociedad een optie tot koop bedongen. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Aan het eind van de nacht kans op wat regen. Minimum temperatuur 15 graden. Het is morgen bewolkt. In de ochtend nog periode met regen. En het wordt dan net als vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met...

Ik dacht, laat ik vandaag eens zwijmelend beginnen met die geweldige Roy Orbison's Leah, 1962. Hey, hallo, fijn, je bent er voor een nieuwe This Is Soul. Je weet het inmiddels als je een vaste luisteraar bent. En als je nieuw bent, leg ik het even uit. Ja, heel veel soulmuziek, ook jaren 50, 60 popmuziek. Hier en daar een funkplaat, bluesplaat. Allemaal aanverwante genres, muziekjes goed voor de ziel, beloofd. Mighty Joe Young, we gaan even door met lekker oud. 1967, het nummer I Don't Want to Lose You. En Nina Simone nog een keer, ook uit 1967, van dat fantastische album Silk and Soul. Het nummer I Wish I Knew How I Would Feel to Be Free. Lange titel, belangrijk nieuws. Mighty Joe Young en Nina Simone nu.

toch weer tijd om wat nieuwere dingen te draaien. Naomi Shelter en de Gospel Queens. Ik herinner me nog dat het uitkwam. Wat een vrolijk album was dat. Ze noemden ze het album naar zichzelf. Naomi Shelter en de Gospel Queens. 2008 het nummer What Have You Done. Daarna nieuwer, 2024, The Hello Darlings. Die in 2026 al nieuwe werken uitgebracht hebben. Maar van het album The Alders and the Ashes, het nummer Devil in the Dark. En als laatste in dat blokje van drie, de James Hunter Six. Hun laatste album, 2026, heet Off the Fence en Gunshy wordt het nummer. Naomi Shelton, The Hello Darlings en de James Hunter Six.

Lekker hè, klinkt ouderwets oud, maar is een splik splinter nieuw die plaat van James Hunter Six. Ook nieuw, of in ieder geval nieuwste, is de gezamenlijke plaat van Taj Mahal en Cap Mo. Dat schijfje heet Room on the Porch. Zo gaan we even blues doen. Het nummer She Keeps Me Moving. Daarna nog wat nieuws en dan gaan we daarna weer oude dingen doen hoor. De California Honey Drops. California, United States maken. Ja, jazzy, New Orleans, swingmuziek. Soft Spot was het album uit 2022. En de California Honey Drops gaan Little Bit of Love spelen en zingen. Zo'n grote band trouwens. De standaardband is 8 man. En als ze op tour gaan, dan komen er daar nog verschillende muzikanten bij. En dan eindig ik met Chambers des Lauriers, denk ik, op zo'n Frans. One in a Million van het album Our Time to Ride 2025. Taj Mahal, Cap Mo, de California Honey Drops en Chambers des Lauriers. Of zoiets.

Dat was het voor de blues vandaag. Ik ga zo als de eerste twee fantastische dames draaien. Maar niet voordat ik even wat huishoudelijke mededelingen doe. Wil je me iets vertellen, vragen, heb je verzoekjes op of aanmerkingen? Dan kun je me mailen. Anita Undercover, zo heet mijn andere programma, Undercover, aan elkaar @gmail.com. Laat maar weten. Ook trouwens, als je één keer in de week de playlisten van deze en mijn andere radioshow zou willen ontvangen, dan kun je me dat ook laten weten op anitaundercover@gmail.com. Ik zei het al, twee fantastische dames. Ze zijn beide mijn favoriete damesstemmen ooit. Te beginnen met Ella Fitzgerald, Knock on Wood, Ella, zo heet het album, 1969. Daarna Etta James, I'll Dry My Tears, van het album The Second Time Around. Ella en Etta.

James eerder deze Etta James in 2012 op het album Loving You More in the Spirit of Etta James. En ik ga haar versie, die van Lila James dus, van I'd Rather Go Blind draaien. Daarna een echt moderne soulzangeres, zo noemt zij zichzelf, Micah Miller. Het album A Little Bit of Me is van 2026 en When You're Gone wordt het nummer. Lila James en Micah Miller.

Begon ik deze show met zwijmelaar Roy Orbison, ga ik ook eindigen met twee zwijmelaars. Twee grote namen hoor, maak je niet ongerust. Voordat ik die ga instarten en vertellen wat dat gaat worden, ga ik je bedanken voor het luisteren. Fijn dat je er weer bij was. Ik heb weer met plezier een uurtje lekkere soulmeuk bij elkaar gezocht voor je. Volgende week ga ik dat gewoon weer doen. Dus nodig ik je uit om dan weer in te schakelen. Voor nu in ieder geval dank je wel. Marvin Gaye gaat You Sure Love to Ball zingen van het album Let's Get It On 1973. En Luther Vandross gaat Never Too Much zingen van het gelijknamige album 1981. Hey, dankjewel voor het luisteren. Doeg, dit zijn Marvin Gaye en Luther Vandross.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt tijdelijk het gebruik van slootwater voor het bedrijfsleven. Dat betekent dat er deze week 3 avonden en nachten in bijvoorbeeld Kassen weer met oppervlaktewater mag worden beregend. De versoepeling geldt alleen tijdens de nachten en avonden van komende woensdag, donderdag en vrijdag. De tijdelijke versoepeling is mogelijk omdat Delfland de afgelopen periode al stevige maatregelen heeft genomen tegen de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. Delfland waarschuwt wel dat zoetwater nog steeds schaars is en dat maatregelen nodig blijven. In Nederland worden te weinig kinderen geboren. Vorig jaar kregen vrouwen in ons land gemiddeld 1,42 kinderen en nog nooit was dat cijfer zo laag. 2,1 moet het vruchtbaarheidscijfer minimaal zijn om de bevolking op peil te houden. Op dit moment groeit de bevolking in ons land alleen nog door migratie. Mensen willen wel meer kinderen krijgen, blijkt uit onderzoek, maar door onzekerheid over inkomen en de krappe woningmarkt stellen mensen het krijgen van kinderen uit, schrijft het CBS. Ook onzekere tijden door oorlog en klimaatverandering spelen mee. Havenwerkers in 6 Duitse havens leggen vanaf vanavond laat het werk voor 24 uur neer. Het gaat onder meer om de havens van Hamburg, Bremen en Emden. Het is nog niet te zeggen welke bedrijven worden geraakt door de acties. In Duitsland zijn de cao-onderhandelingen vastgelopen voor 11.000 havenwerkers. De bonden eisen ruim 8% meer loon. De werkgevers willen niet verder gaan dan 5%. En Feyenoord heeft er een linksback bij. Het is Gavi Lopez. De Rotterdammers huren de 24-jarige linksback van Real Sociedad. Vandaag onderging hier een medische keuring en die verliep goed. Feyenoord heeft in de deal met Real Sociedad een optie tot koop bedongen. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Aan het eind van de nacht kans op wat regen. Minimum temperatuur 15 graden. Het is morgen bewolkt. In de ochtend nog periode met regen. En het wordt dan net als vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
11: 105.3 Radio Capelle.
12: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Een van de vele uitvoeringen van When I Fall in Love. En dit is een van de allermooiste, denk ik zelf. Rick Ashley uit 1987. Aan het begin van een hele nieuwe aflevering, een hele week met De Late Avond.
1: Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Misschien verwacht je Norbert Ketting vanavond, maar die is er even met vakantie natuurlijk. Het is zomervakantie en hij geniet ervan. En daarom mag je mij verwelkomen, zal ik maar zeggen. Vanavond in de show lekkere muziek natuurlijk, zoals altijd. Ook gebruikelijk bij Norbert. Maar vandaag is de muziekkeuze van mij. Dus je moet er even maar mee uitzitten de avond dan. Is dat een soort Nederlands? Nou, niet echt, hè? Maar goed, laat maar gaan. In de show ook een paar interessante onderwerpen. Ik ben thuis met muziek. Maar gaat dat nu weer over? Nou, dat hoor je zo meteen. Gezellig. Verder, Jack Mostert, die presenteert zichzelf. Wat doet Jan? Dat horen we straks allemaal in de show. Want dat is een heel interessant gebeuren waar hij zich mee bezighoudt. En we gaan het hebben over draden van ons Nederlands. En dat zijn dan hele aparte draden. Dus welke draden dat zijn, ik ga het je straks allemaal uitleggen. Hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Maar zoals altijd, heel erg veel lekkere muziek.

0: Joost, ja. Hier in de show, hier in de late avond met When I Need You. En de Beach Boys ervoor met Tears in the Morning. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan aan fotografie doen. Ja, zeker. Samen met Herman de Bruin en Jacques Mostert.
1: Ik ga praten met Jacques Mostert. Hij is fotograaf en in de studio. Jacques, welkom.
2: Ja, hartstikke bedankt. Ik ben blij dat ik zo ver mag reizen om naar Schiedam te komen.
1: Ja, want je komt uit?
2: Delft.
1: Delft, hè?
2: Ja.
1: Fotografeer je ook veel in Delft?
2: In Delft nauwelijks. Alleen doe ik het... Als ik ga lopen, neem ik mijn zwart-wit toestel mee, noem ik dat maar. En dan als ik wat zie, dan schiet ik, om het zo te zeggen. En je weet hoe dat gaat. Als je veel schiet, dan is er ook veel niet goed.
1: Ja,
2: en
1: ja.
2: Er zijn ook een paar dingen die ontzettend leuk zijn en die je geen tweede keer ziet. Dus
1: ze
2: zitten in elkaar. En dan op een bepaald moment maak ik daar eventueel een boek van. Ik heb een tijdje terug ben ik in Delft bezig geweest met achterstevoren het boek te doen. En achterstevoren betekent dat ik de rug van de mensen fotografeerde en niet de voorkant.
1: Oh.
2: En als je dan ziet hoeveel mensen eigenlijk nooit naar de achterkant kijken, want je kijkt hoogstens in de etalage kijk je, of je zegt kun je even kijken of mijn rok of mijn broek goed zit, om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
2: En als je dan aan de achterkant loopt en je ziet hoe weinig mensen aandacht aan de achterkant besteden, maar wel aan de voorkant, want dat doe je ontzettend goed je best.
1: Ja.
2: En dan zou je toch schrikken van jezelf af en toe.
1: Je bent al lang fotograaf, want ik zie hier allerlei boeken liggen.
2: Ik doe het een jaar of 30, ik het.
1: Maar toch alleen amateurfotograaf of is het beroepshalve?
2: Ja, wel een goede amateurfotograaf, want ik ben lid van de Fotobond geweest en daar was ik bondsmeester klasse. En dat is het hoogst haalbare wat er is.
1: Ja.
2: En er zijn er ongeveer 100 mensen die door zo'n ballotagecommissie komen.
1: Zo.
2: Want we houden het ouderwets en dan blijkt het toch goed te zijn.
1: Ja, ja. En je hebt een uitgebreid oeuvre liggen. Ja, dat kan de luisteraar niet zien, maar er liggen hier verschillende fotoboeken op tafel. Met allemaal heel kleurrijke foto's erin, als ik het zo even doorblader.
2: Ja, ik ben van Gogh met fotograferen.
1: Oh.
2: Dat noem ik zo, want het zijn de kleuren eigenlijk van Van Gogh.
1: Ja?
2: Ja.
1: Heb je dan iets met Van Gogh als fotograaf?
2: Nou, een van mijn eerste boekjes, leesboekjes, was Vincent van Gogh.
1: Mm-hmm.
2: En ik ben er altijd door gefascineerd geweest.
1: Ja, ja.
2: En we zijn dus in het museum in Amsterdam erin geweest en er zijn er nog een paar geweest. Maar Die man fascineerde op zichzelf. Want het is eigenlijk, in die tijd was het ontzettend modern. De man verkocht niks. Ik verkoop ook niet veel. Maar we hebben toch overeenkomsten.
1: Ja.
2: Je
1: maakt dus een vergelijking met Van Gogh.
2: Ja.
1: Mooi om dat allemaal te horen. Want je bent er helemaal enthousiast over. Over je foto's en over het foto's maken. Op deze manier waarop je dat doet. Zijn er mensen, als die wat willen zien van die foto's, kan dat via een bepaalde sociale media?
2: Nee, ik heb geen site.
1: Nee.
2: En dat is eigenlijk heel makkelijk. Er zijn mensen die af en toe foto's vragen. En dan moet je goed nadenken of je dat doet. Want je moet bekijken dat het een hobby is.
1: Ja.
2: En een hobby moet je een hobby blijven en het moet geen werk worden.
1: Maar die fotoboeken die hier liggen, zoals Amazing Surrealisme, is dat ergens verkrijgbaar? Want dat lijkt een boek
2: Het heeft in de boekwinkel gelegen. En dan ga je af en toe, moet ik bespreking doen of ik jureer. Of ik heb, dat ik op een markt sta, een kunstmarkt. En dan heb ik die foto bij me. Ik teken ook nog. Dus ik heb een aardig arsenal, om het zo maar te zeggen. En deze boeken, die gaan voor €45 de deur uit. En dat... Dan is de prijs bekend, om het zo maar te zeggen.
1: Maar die zijn er nog wel. Mensen die dat kunnen ze wel bestellen.
2: Ja,
1: maar dan moeten ze wel...
2: Ik heb er genoeg van laten maken.
1: Ja, ja.
2: En ik heb een hele stapel thuis nog.
1: dat kan. Maar je neemt altijd mee als je weg... En je gaat veel weg om foto's te maken. Dat is wel duidelijk geworden.
2: Ik bespreek foto's, ik bespreek van mensen en ik jureer de dingen. En dan heb ik het altijd bij me. En als je een bespreking doet, dan werkt dat heel leuk. Want dan krijg je meer gevoel voor de foto's. Laat je ze ook zien in het groot. En dan raak je meer boeken
1: dan
2: kwijt.
1: Dan kunnen mensen dus ook nog
2: je
1: zien.
2: Moet promoten.
1: Ja, duidelijk. Ik sprak met Jacques Mostert. Hij is fotograaf, maar hij is veel meer dan fotograaf. Hij doet gewoon heel veel voor zijn plezier. En hij vindt het ook leuk als mensen dat leuk vinden.
2: Ja, zullen we het daarbij houden? Hele goede samenvatting.
1: Dankjewel voor het gesprek.
3: Dit is de late avond van Radio Kapelle.

Meccano hier in de show. Met een van haar grootste hits uit 1990. En Gilbert Bécaud ervoor met A Little Love and Understanding. Over een paar minuten gaan we praten over de onlangs in de Oude en Nieuwe Kerk in Delft gestarte expositie. Het wandkleed draden van ons Nederlands slavernijverleden. Een interessante tentoonstelling. Je hoort er zo meteen meer over. Naar deze van Young Gun, Silver Fox. Luister mee naar West Side Jet.

0: gaan praten over de draden van ons Nederlandse slavernijverleden. En wat dat precies is, dat ga ik vragen aan Nathalie van der Hak. Ze is directeur-bestuurder van de Stichting Delspijl en in de uitzending. Nathalie, welkom.
1: Hallo. Ja.
0: Nou zeg ik Stichting Delspijl, dat heeft alles te maken met cultuur natuurlijk. En heeft dat ook nog te maken met dat tapijt wat jullie hebben gemaakt?
1: Zeker, ja. Wij zijn een samenwerking aangegaan, althans. De stichting Villa Mecenitas, dat is een stichting die verantwoordelijk is, zeg maar, voor het wandkleed. En zij hebben ons benaderd omdat zij in 5 steden aan dit wandkleed wilden werken.
0: Ja, het was een groot project, hè?
1: Zeker, ja. We hebben echt vanuit Delft al meer dan 200 mensen aan meegewerkt.
0: Mm-hmm.
1: En het is natuurlijk ook, ja, het wandkleed zelf is 35 meter lang en 2,5 meter hoog.
0: Oh, zo.
1: Dus, ja, er zijn heel veel handen voor nodig geweest om dat te vullen.
0: Ja, en is het een voorstelling geworden waarbij je het slavernijverleden, want daar gaat het natuurlijk om, toch tegenkomt?
1: Absoluut, ja, ja. Het is een ontwerp van Marcos Cue, dat is een kunstenaar. Hij heeft zijn opleiding hier in Den Haag aan de Kunstacademie gedaan, maar hij is inmiddels wereldberoemd. En hij heeft zelf een Maleisische achtergrond. En ja, het is geïnspireerd op de glas- en loodramen, zeg maar, in de kerken.
0: Ja.
1: En wat je op het verhaal, zeg maar, van het wandkleed, daar zie je het slavernijverleden. Het mooie is dat je ziet, zeg maar, aan beide kanten zie je het verleden, maar in het midden zie je de hoop en de dromen voor de toekomst.
0: Ja. Oh, dus het heeft ook hoop en toekomstperspectief.
1: Zeker, zeker. Ja, want waar zouden we zijn zonder hoop, toch?
0: Ja,
1: en,
0: dat is waar.
1: En een toekomstbeeld, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Groot deel in Delft gemaakt, maar ook in andere steden. Dus het is echt het provinciaal Zuid-Hollands dus.
1: Ja.
0: Ja. 35 meter. En je exposeert het ergens. Waar heb je een plek waar dat kan?
1: Ja, dat is het grote geheim. Dat is in de Oude Kerk.
0: Oh, je gaat het al onthullen, gelukkig.
1: Ja. Ja. Ja. Nou, het is 35 meter lang. En wij hebben in Delft, daar zijn we heel trots op, hebben we 10 meter daarvan gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Ja. En dat was echt best een enorme klus. En we hebben dat vooral in de wijken ook gedaan. Dus we hebben op 6 locaties eraan gewerkt. En wat leuk is, het is nu dus van maandag tot en met zaterdag te zien in de Oude Kerk in Delft.
0: Ja.
1: Tussen 10 en 5. En als je op donderdag, vrijdag of zaterdagmiddag komt, dan tref je ook, als het goed is, mensen die hebben meegedaan.
0: Okay.
1: En die geven een korte rondleiding dan.
0: Oh, oké, dat is ook nog leuk, ja, om dat te doen. Ja, inderdaad. Ja, want in die kerk, je zei net van het geïnspireerd op kerkramen. Nou, die zitten er genoeg in die Oude Kerk. Dus zie je dat ook nog, die overeenkomst?
1: Ja, het is echt prachtig, want het staat opgesteld onder een groot glas- en loodraam.
0: Okay.
1: Dus je hebt eigenlijk die connectie meteen met dat glas- en loodraam. Ja, het is echt schitterend om te zien. En zeker als de zon nog eens schijnt en je hebt mooie lichtinval.
0: Daar hebben we de laatste tijd geen last van, dus dat zal wel lukken.
1: Ja.
0: Voorlopig even, ja. Want tot wanneer is het te zien in de Oude Kerk in Delft?
1: Het is tot en met 16 september te zien.
0: Gaat het daarna door Zuid-Holland reizen?
1: Daarna gaat het naar Gouda.
0: Oké, okay. Ja, dat is ook een stad waar een deel is gemaakt, hè?
1: Nou, het is in 5 steden gemaakt. Dus in Leiden, in Den Haag, Rotterdam, Delft en Dordrecht.
0: Oh, dat Gouda niet.
1: Nee, Gouda heeft, misschien hebben ze wel iets aan bijgedragen, maar in eerste instantie was het, zeg maar, vanuit 5 steden. Maar de bedoeling is dat het gewoon overal te zien kan zijn. Hè?
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Als steden denken in Zuid-Holland, goh, ik zou heel graag dat kleed, zeg maar, ook tonen.
0: Ja.
1: Dan kunnen ze natuurlijk contact opnemen met Stichting Villa.
0: Ja, dan moet je wel een muur hebben van 35 meter dus.
1: Dat is wel waar, ja. Ja. Maar ja.
0: Die zijn er wel, maar dan moet je wel even zoeken, denk ik. Maar bij jullie zit het voorlopig in Delft tot 16 september in de Oude Kerk dus. En je kan daar gewoon naartoe.
1: Het is wel goed om te vermelden, er is wel een toegang.
0: Gewoon de toegangsprijs van de kerk, neem ik
1: aan. Ja, toegangsprijs, inderdaad.
0: Ja.
1: Maar dan heb je ook een prachtige ervaring.
0: Zo is dat. dat. En ik weet dat de Oude en Nieuwe Kerk één toegangsprijs hebben. Dus je kan je ook nog naar de Nieuwe Kerk als je dat zou willen.
1: Inderdaad, ja, ook dat.
0: Nou, ga kijken naar de draden van ons Nederlandse slavernijverleden in de Oude Kerk. Nathalie van der Hak, dank voor het gesprek. En heel veel plezier ook tijdens deze voorstelling die er nog is tot 16 september, zei ik al. Dankjewel.
2: De late avond, iedere werkdag, bij Radio Capelle.

op een plekje uit de wind. Ze waren gelukkig, zo blij als een kind. Hij zoende die krokus en zei die hyacint. Hij wilde haar trouwen, die witte hyacint.

en hij sloeg ze krokus, ze bloed eigen kind. En vader zei, daar kan niks van komen, weet wat je begint. Want de kleur van een krokus is heel anders als van een hyacint. Dat wordt niks als ellende, waar je je ook bevindt. Maar alle geliefden slaan die raad in de wind. Ze trouwden heel stiekem en ze kregen een kind. Dat leek op een krokus en op een hyacint. En alle bollen negeerden de familie hyacint. Maar ach, die hadden daar geen oog voor. Want je weet, liefde maakt blind. Toen kwam er een expositie. Van Narcis tot Hyacint. Ons echtpaar dat schreef gelijk in. En natuurlijk ook voor hun kind. En kijk, dat kreeg nou als beloning...

believe her.

de minder grote hits van Lee Towers, maar wel een bekende lady uit 1990. En Doris, Tom Manders, met de krokus en de hyacinth die gingen in het huwelijk treden. Was een hele bijzondere nummer, zeker in die tijd. Want precies wat daar bezongen wordt, is de hele tijd ter discussie tegenwoordig. Dus, hey, straks over een paar minuten gaan we praten met Elisa van Dolderen. Zij is een Nederlandstalige songwriter en zangeres in verschillende bands. Ze gaat praten met Tera Cox over haar werk. Het komt eraan, na Hot Chocolate met... It's

0: Ik ben thuis. Zangeres Elisa van Dolder zit hier aan tafel en van haar horen we waarover dit allemaal gaat. Welkom Elisa.
1: Ja, bedankt Tera.
0: Ja, ik wil maar gelijk beginnen met Ik ben thuis. Brand los, waarover gaan we het hebben?
1: We gaan het hebben over een hele bijzondere vertaling die ik heb gemaakt. En het is dus het liedje Promise Me van Beverly Craven. Dat ik nu in de Nederlandse versie uit ga brengen. Of uitbreng.
0: En wat bracht jou bij haar en bij dit lied?
1: Nou, ik ben een kind uit de jaren 80. En de liedjes die toen uitkwamen, ja, die hebben gewoon net wat meer impact op mij als de liedjes die nu uitkomen. En ik vind het heel fijn om zelf mooie muziek te maken en dat uit te brengen. Maar er zijn ook zo ontzettend veel al gemaakte mooie pareltjes die al helemaal perfect zijn zoals ze zijn. Maar soms zijn er van die liedjes waarvan je denkt, oh, hoe zou dit nou in het Nederlands klinken? En ik vind de stem van Beverly Craven fantastisch. Maar ook dat de hele instrumentarium van Promise Me, dat zet meteen zo'n sfeer. En toen dacht ik, oh, dit is wel heel mooi. En toen ben ik een beetje ermee gaan spelen. En toen dacht ik, ja, als ik dit nou zou uitbrengen, hoe zou dat nou zijn? En tegenwoordig gooit iedere artiest die een beetje kan schrijven, die gooit vertalingen op het internet. Maar ik ben echt een artiest die alles heel graag wil doen vanuit integriteit en vanuit respect naar de originele artiest toe. Dus ik heb het team van Beverly Craven een bericht gestuurd.
0: Oh.
1: Ja, en ik heb gevraagd, ik ben Elisa, ik ben zangeres, ik woon in Nederland en ik heb een hele mooie Nederlandse vertaling gemaakt. Zou ik het mogen uitbrengen? Nou, en wat heen en weer gemail kreeg ik uiteindelijk het verlossende antwoord dat ik het officieel mocht uitbrengen.
0: Mooi zeg. Ja. En heeft dat nog met allerlei rechten te maken of is deze toestemming dan voldoende?
1: Nou ja, je moet inderdaad wel overal aangeven dat het mag. Op het moment dat je bij jouw distributeur aangeeft, dit is wat ik uit wil brengen, moet je ook aangeven. Nou, tegenwoordig natuurlijk ook of het AI-muziek is of dat het eigen muziek is. Zijn het echte instrumenten of is het een AI-stem? Van wie heeft het geschreven? Wie is de componist? Nou, dan geef je heel netjes aan. Het is geschreven door Beverly Craven. Het is een origineel, maar dit is een vertaling. En dat moet wel heel duidelijk aangegeven worden, heel specifiek.
0: Geen AI.
1: En geen AI, nee.
0: Wat is dat nou eigenlijk thuis? Hoe interpreteer jij dat? Want het liedje zegt, ik ben thuis.
1: Ja.
0: Wanneer ben jij thuis?
1: Voor mij is thuis waar mijn gezin is. Ja, mijn man en mijn kinderen, het maakt eigenlijk niet uit waar we zijn als we maar bij elkaar zijn. En we hebben het 's avonds wel eens over, wat zijn de favoriete momenten van de dag? Nou, ik heb er twee. Naast het feit dat mijn man om 5 uur thuis komt, is een van onze favoriete momenten. Maar ook het moment dat allebei onze kinderen wakker zijn. En dan is mijn man al aan het werk. Maar dan vraag ik ze allebei nog even bij mij in bed. En dan liggen we heerlijk 's ochtends nog even te knuffelen voordat de dag begint. En dat is voor mij thuis.
0: Prachtig. Vond zij dat ook, Beverly Craven? Is voor haar ook dat de bedoeling geweest om dat te uiten, dat soort thuis?
1: Ja, voor haar is het inderdaad tenminste wat ik heb begrepen. Want ik heb haar niet persoonlijk gesproken, helaas. Maar wat ik heb begrepen is dat zij het echt heeft geschreven vanuit het verlangen om bij iemand te zijn. En het mooie vind ik ook wel dat het liedje al een tijdje uit was. En toen kwam er een veteraan die zei, oh, ik vind het ook echt zo passen bij het thuiskomen van een tijd weg geweest te zijn. Zo hard te hebben gevochten en dan thuis te komen weer bij alles wat je lief hebt. Dus het is daar ook een symbool voor geworden.
0: Het is echt een liedje, hoor ik al, wat je gevoelens weer wakker schudt, in bewustwording geeft. Nou heb je het opgenomen met een heel speciaal iemand.
1: Ja.
0: Wie was dat?
1: Oh, daar ben ik zo trots op en zo blij van. Ja, ik heb op de middelbare school, voordat ik naar Rotterdam verhuisde en het conservatorium ging doen, zat ik in Arnhem op het KGL. En daar had ik een fantastische muziekdocent die mij ontzettend inspireerde. Philibert van den Bos. En ja, hij is een van de redenen geweest dat ik nu doe wat ik doe.
0: Wow.
1: En ik heb al die tijd heb ik contact met hem gehouden. En ik dacht op een gegeven moment, hij speelt fantastisch piano. Speelt ook bij allerlei bekende artiesten. Met Henk Westbroek en Erik Macy bijvoorbeeld speelt hij veel samen. En heeft hij ook voor geschreven. En ik heb gewoon de stoute schoenen aangetrokken en gezegd, joh, Fili, wil jij alsjeblieft voor mij deze inspelen? En toen was hij meteen heel enthousiast.
0: Dat dacht ik wel. Hij ging natuurlijk meteen juichen.
1: Het was gewoon zoiets fijns. En überhaupt om met hem... Ik ben naar zijn studio geweest. Hebben we lekker even muziek gemaakt weer. En ja, dat voelt gewoon... Dat voelt ook als thuiskomen.
0: Ja.
1: Dus voor mij was dit echt een full circle. Want hij begeleidde ook mijn eindexamen toen ik wegging daar. En ja, nu dit uit te brengen. En ik vind het zo mooi wat hij heeft gemaakt. En het is een heel puur liedje geworden. Want het is alleen zang en piano. Maar ik vind het heel belangrijk dat een liedje sfeer heeft. En ik vind die eerste pianonoten die hij neerlegt, denk ik al bij mezelf van, oh, dit is zoiets moois.
0: Geweldig. Dus, ja. Nou, we mogen het zo meteen even laten horen, heb ik begrepen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat gaan we doen. En
1: ja.
0: Dat gaan we doen nadat ik jou heb bedankt voor je enthousiaste verhaal. Dus dank je wel voor dit mooie gesprek wat jij ons allemaal hebt mogen laten beleven. En we gaan luisteren. Misschien wil je het zelf even aankondigen.
1: Ja, heel graag. Dit is mijn nieuwe single van Elisa, Ik ben thuis.
2: Tot middernacht, de late avond.

prachtige uitvoering van dit nummer. Je hoorde Elisa. Je hoorde Ik ben thuis. Prachtig. Dankjewel voor deze bijdrage, Tera. En deze muziekkeuze. Aan het einde van deze aflevering van de late avond. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Gewoon te getrouw. En volgende week maandag is Norbert gewoon weer terug op zijn post. Dus mocht je hem vandaag gemist hebben, volgende week is hij er gewoon weer, hoor. Dus dat komt helemaal goed. Ik wens je voor zometeen wel te rusten. Als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken. In dat geval wens ik je een zeer goede wacht. Tot sluit van de show Cliff Richard en The Shadows met When the Girl in Your Arms is the Girl in Your Heart. Prachtig. Mooie nacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Delftland versoepelt tijdelijk het gebruik van slootwater voor het bedrijfsleven. Dat betekent dat er deze week 3 avonden en nachten in bijvoorbeeld Kassen weer met oppervlaktewater mag worden beregend. De versoepeling geldt alleen tijdens de nachten en avonden van komende woensdag, donderdag en vrijdag. De tijdelijke versoepeling is mogelijk omdat Delftland de afgelopen periode al stevige maatregelen heeft genomen tegen de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. Delftland waarschuwt wel dat zoetwater nog steeds schaars is en dat maatregelen nodig blijven. In Nederland worden te weinig kinderen geboren. Vorig jaar kregen vrouwen in ons land gemiddeld 1,42 kinderen en nog nooit was dat cijfer zo laag. 2,1 moet het vruchtbaarheidscijfer minimaal zijn om de bevolking op peil te houden. Op dit moment groeit de bevolking in ons land alleen nog door migratie. Mensen willen wel meer kinderen krijgen, blijkt uit onderzoek, maar de onzekerheid over inkomen en de krappe woningmarkt stellen mensen het krijgen van kinderen uit, schrijft het CBS. Ook onzekere tijden door oorlog en klimaatverandering spelen mee. Havenwerkers in 6 Duitse havens leggen vanaf vanavond laat het werk voor 24 uur neer. Het gaat onder meer om de havens van Hamburg, Bremen en Emden. Het is nog niet te zeggen welke bedrijven worden geraakt door de acties. In Duitsland zijn de cao-onderhandelingen vastgelopen voor 11.000 havenwerkers. De bonden eisen ruim 8% meer loon. De werkgevers willen niet verder gaan dan 5%. En Feyenoord heeft er een linksback bij. Het is Gavi Lopez. De Rotterdammers huren de 24-jarige linksback van Real Sociedad. Vandaag onderging hier een medische keuring en die verliep goed. Feyenoord heeft in de deal met Real Sociedad een optie tot koop bedongen. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Aan het eind van de nacht kans op wat regen.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De fietspaden en voetpaden op en rond Sportpark Schenkel in Capelle aan den IJssel krijgen nieuw asfalt en nieuwe tegels. Op maandag 14 september beginnen de werkzaamheden aan het Jasmijnpad, Molenpad, Hockeypad en Voetbalpad. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 2 oktober. Omleidingen voor voetgangers en fietsers worden aangegeven met borden. Voetgangers kunnen de meeste locaties gewoon passeren, behalve bij het hockeypad. De aannemer doet zijn best de overlast, zoals geluidsoverlast, zoveel mogelijk te beperken volgens de gemeente. Het Van Capellenhuis in Capelle aan den IJssel gaat met een feestelijk festival van vrijdag 11 tot en met zondag 13 september het nieuwe concertseizoen openen. Het programma in het weekend heeft verschillende soorten muziek, zoals jazz en kamermuziek. En er is ook een kindervoorstelling en een kameropera. De komende maand werkt het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpende Waard aan het verbeteren van de capaciteit van de aflaat Eendrachtspolder bij Zevenhuizen. Dit is een buis die de Rotte met de calamiteitenberging verbindt. Na de werkzaamheden kan water sneller de Eendrachtspolder instromen bij extreme regenval. Hierdoor kan mogelijke wateroverlast bij flinke regenbuien nog beter voorkomen worden. Wanneer het regent, wordt er te veel aan water uit de polder om de Rotte door middel van gemalen naar de Rotte gepompt. Vervolgens stroomt dit water richting Rotterdam en wordt het via een groot gemaal, het Schildhuis, naar de Nieuwe Maas gepompt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 17 augustus. Vandaag begon de dag met enige regen. Daarna bleef het vrijwel droog en af en toe brak de zon nog door. Het was een 21, lokaal 22 graden. Komende avond en nacht is het aanvankelijk droog, maar later vannacht en ook morgen overdag neemt de kans op enige regen of enkele buien toe. Bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook op woensdag en donderdag blijft de kans op enkele buien groot, maar er zijn ook zonnige perioden. De wind is meest matig van kracht en komt uit een zuidwestelijke tot een west-zuidwestelijke richting. De nachttemperatuur, de minimumtemperatuur, schommelt rond de graad of 15 en overdag wordt het rond de 21 graden. Ook op vrijdag en mogelijk ook op zaterdag is er nog steeds kans op een enkele bui bij een zwakke tot matige wind uit richting tussenwest en noordwest. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 tot 13 graden en de maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt tijdelijk het gebruik van slootwater voor het bedrijfsleven. Dat betekent dat er deze week 3 avonden en nachten in bijvoorbeeld Kassen weer met oppervlaktewater mag worden beregend. De versoepeling geldt alleen tijdens de nachten en avonden van komende woensdag, donderdag en vrijdag. De tijdelijke versoepeling is mogelijk omdat Delfland de afgelopen periode al stevige maatregelen heeft genomen tegen de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. Delfland waarschuwt wel dat zoetwater nog steeds schaars is en dat maatregelen nodig blijven. In Nederland worden te weinig kinderen geboren. Vorig jaar kregen vrouwen in ons land gemiddeld 1,42 kinderen en nog nooit was dat cijfer zo laag. 2,1 moet het vruchtbaarheidscijfer minimaal zijn om de bevolking op peil te houden. Op dit moment groeit de bevolking in ons land alleen nog door migratie. Mensen willen wel meer kinderen krijgen, blijkt uit onderzoek, maar door onzekerheid over inkomen en de krappe woningmarkt stellen mensen het krijgen van kinderen uit, schrijft het CBS. Ook onzekere tijden door oorlog en klimaatverandering spelen mee. Havenwerkers in 6 Duitse havens leggen vanaf vanavond laat het werk voor 24 uur neer. Het gaat onder meer om de havens van Hamburg, Bremen en Emden. Het is nog niet te zeggen welke bedrijven worden geraakt door de acties. In Duitsland zijn de cao-onderhandelingen vastgelopen voor 11.000 havenwerkers. De bonden eisen ruim 8% meer loon. De werkgevers willen niet verder gaan dan 5%. En Feyenoord heeft er een linksback bij. Het is Gavi Lopez. De Rotterdammers huren de 24-jarige linksback van Real Sociedad. Vandaag onderging hier een medische keuring en die verliep goed. Feyenoord heeft in de deal met Real Sociedad een optie tot koop bedongen. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Aan het eind van de nacht kans op wat regen. Minimum temperatuur 15 graden. Het is morgen bewolkt. In de ochtend nog periode met regen. En het wordt dan net als vandaag 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De fietspaden en voetpaden op en rond Sportpark Schenkel in Capelle aan den IJssel krijgen nieuw asfalt en nieuwe tegels. Op maandag 14 september beginnen de werkzaamheden aan het Jasmijnpad, Molenpad, Hockeypad en Voetbalpad. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 2 oktober. Omleidingen voor voetgangers en fietsers worden aangegeven met borden. Voetgangers kunnen de meeste locaties gewoon passeren, behalve bij het hockeypad. De aannemer doet zijn best de overlast, zoals geluidsoverlast, zoveel mogelijk te beperken volgens de gemeente. Het Van Capellenhuis in Capelle aan den IJssel gaat met een feestelijk festival van vrijdag 11 tot en met zondag 13 september het nieuwe concertseizoen openen. Het programma in het weekend heeft verschillende soorten muziek, zoals jazz en kamermuziek. En er is ook een kindervoorstelling en een kameropera. De komende maand werkt het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpenerwaard

0: aan het verbeteren van de capaciteit van de aflaat Eendrachtspolder bij Zevenhuizen. Dit is een buis die de Rotte met de calamiteitenberging verbindt. Na de werkzaamheden kan water sneller de Eendrachtspolder instromen bij extreme regenval. Hierdoor kan mogelijke wateroverlast bij flinke regenbuien nog beter voorkomen worden. Wanneer het regent, wordt er te veel aan water uit de polder om de Rotte door middel van gemalen naar de Rotte gepompt. Vervolgens stroomt dit water richting Rotterdam en wordt het via een groot gemaal, het Schildhuis, naar de Nieuwe Maas gepompt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 17 augustus. Vandaag begon de dag met enige regen. Daarna bleef het vrijwel droog en af en toe brak de zon nog door. Het was zo'n 21, lokaal 22 graden. De komende avond en nacht is het aanvankelijk droog, maar later vannacht en ook morgen overdag neemt de kans op enige regen of enkele buien toe bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 15 graden, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Ook op woensdag en donderdag blijft de kans op enkele buien groot, maar er zijn ook zonnige perioden. De wind is meest matig van kracht en komt uit een zuidwestelijke tot een west-zuidwestelijke richting. De nachttemperatuur, de minimumtemperatuur, schommelt rond de graad of 15 en overdag wordt het rond de 21 graden. Ook op vrijdag en mogelijk ook op zaterdag is er nog steeds kans op een enkele bui bij een zwakke tot matige wind uit richting tussenwest en noordwest. De minimumtemperatuur schommelt dan rond de 12 tot 13 graden en de maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden.
2: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 2:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hoogheemraadschap Delfland versoepelt tijdelijk het gebruik van slootwater voor het bedrijfsleven. Dat betekent dat er deze week 3 avonden en nachten in bijvoorbeeld Kassen weer met oppervlaktewater mag worden beregend. De versoepeling geldt alleen tijdens de nachten en avonden van komende woensdag, donderdag en vrijdag. De tijdelijke versoepeling is mogelijk omdat Delfland de afgelopen periode al stevige maatregelen heeft genomen tegen de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. Delfland waarschuwt wel dat zoetwater nog steeds schaars is en dat maatregelen nodig blijven. In Nederland worden te weinig kinderen geboren. Vorig jaar kregen vrouwen in ons land gemiddeld 1,42 kinderen en nog nooit was dat cijfer zo laag. 2,1 moet het vruchtbaarheidscijfer minimaal zijn om de bevolking op peil te houden. Op dit moment groeit de bevolking in ons land alleen nog door migratie. Mensen willen wel meer kinderen krijgen, blijkt uit onderzoek, maar door onzekerheid over inkomen en de krappe woningmarkt stellen mensen het krijgen van kinderen uit, schrijft het CBS. Ook onzekere tijden door oorlog en klimaatverandering spelen mee. Havenwerkers in 6 Duitse havens leggen vanaf vanavond laat het werk voor 24 uur neer. Het gaat onder meer om de havens van Hamburg, Bremen en Emden. Het is nog niet te zeggen welke bedrijven worden geraakt door de acties. In Duitsland zijn de cao-onderhandelingen vastgelopen voor 11.000 havenwerkers. De bonden eisen ruim 8% meer loon. De werkgevers willen niet verder gaan dan 5%. En Feyenoord heeft er een linksback bij. Het is Gavi Lopez. De Rotterdammers huren de 24-jarige linksback van Real Sociedad. Vandaag onderging hier een medische keuring en die verliep goed. Feyenoord heeft in de deal met Real Sociedad een optie tot koop bedongen. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Aan het eind van de nacht kans op wat regen. Minimum temperatuur 15 graden. Het is morgen bewolkt. In de ochtend nog periode met regen. En het wordt dan net als vandaag 22 graden.